0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.
3: Zomer in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Pakistan heeft opnieuw doelen bestookt in buurland Afghanistan. Doel van de aanvallen waren schuilplaatsen en uitvalsbasis van de Pakistanse Taliban. Er zouden 29 militanten zijn gedood, meldt persbureau Associated Press. Afghanistan meldt juist dat tientallen burgers zijn gedood, onder wie vrouwen en kinderen. Sinds februari zijn er geregeld aanvallen in het grensgebied tussen beide landen, met honderden doden tot gevolg. Op het strand van Texel is gisteravond een overleden persoon aangetroffen. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie niets kwijt. Hoewel de persoon op het strand ter hoogte van de Koog werd gevonden, is het volgens de politie niet duidelijk of een slachtoffer uit het water kwam of op het strand is overleden. Over de verdere toedracht tast de politie in het duister. Het overlijden wordt onderzocht. Bij een frontale botsing op de N337 bij het Overijsselse Weijen is gisteravond een dode gevallen. Diverse andere slachtoffers raakten gewond. Door de enorme klap vloog een van de voertuigen in brand. De bestuurder kon door omstanders uit de brandende auto worden gehaald. Reanimatie mocht niet meer baten. De man uit de gemeente Olstweijen overleed ter plekke. Over de toestand van de andere slachtoffers is niets bekend. De Rijksstraatweg is afgesloten voor sporenonderzoek. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. De NS laat vandaag en morgen minder treinen rijden in de Randstad. Volgens de NS blijft de overlast beperkt. Er rijden onder meer minder intercities tussen Den Haag en Utrecht, tussen Den Haag en Amsterdam, tussen Utrecht en Rotterdam, tussen Rotterdam en Schiphol, van Schiphol naar Arnhem en tussen Alkmaar en Haarlem. Verder rijden er minder sprinters tussen Gouda, Overvelle en Den Haag Centraal. Het weer. In het oosten een spatje regen, verder droog en zonnig. In het binnenland zomers tot 28 graden. Aan de kust koeler bij een matige naar het noordwesten draaiende wind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort rijdt het verkeer langzaam. Tussen de afrit Ermelo en Strand Nulde, 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is...

Museum Arnhem zoekt vrije tijdskunstenaars voor de tweede editie van de Maak-tentoonstelling. Makers kunnen één kunstwerk inzenden rond het thema kleur bekennen. De tentoonstelling biedt een podium aan kunstenaars zonder formele kunstopleiding en is vanaf 6 november te zien in het museum. Een onafhankelijke jury selecteert de inzendingen. Aanmelden kan tot en met 13 augustus. Meer informatie staat op de website van Museum Arnhem. In woonzorgcentrum Drie Gasthuizen aan de Roosendaalseweg in Arnhem worden op 1 juli vanaf 10 uur diverse slimme hulpmiddelen getoond. Tijdens de belevingsmarkt Slimme Hulpmiddelen kun je instrumenten live bekijken en uitproberen. Ontdek handige oplossingen voor contact op afstand, medicatie, veiligheid en dagelijkse handelingen. Laat je inspireren door zorg- en welzijnsaanbieders uit de regio en ontmoet andere mantelzorgers en professionals. Meer informatie is te lezen op mvtarnhem.nl. De Blauwe Bever vaart op 3 juli vanaf het fiets- en voetveer in Renkum. De vaartocht voert over de Rijn richting Rhenen en onderweg vertelt de gids over de natuur en de historie van de omgeving. Halverwege wordt aangelegd in natuurgebied de Blauwe Kamer, gelegen aan de voet van de Grebbeberg. Daar volgt een wandeling langs bijzondere flora en fauna. Tijdens de terugvaart biedt het water uitzicht op het omliggende landschap. De vaartocht is van 7 tot 10 uur. En tot zover de agendaberichten. In Midden-Gelderland.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Pakistan heeft opnieuw doelen bestookt in buurland Afghanistan. Doel van de aanvallen waren schuilplaatsen en uitvalsbasis van de Pakistanse Taliban. Op het strand van Texel is gisteravond een overleden persoon aangetroffen. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie niets kwijt. Bij een frontale botsing op de N337 bij het Overijsselse Weijen is gisteravond een dode gevallen. Diverse andere slachtoffers raakten gewond. De NS laat vandaag en morgen minder treinen rijden in de Randstad. Volgens de NS blijft de overlast beperkt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Twee files in Gelderland op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij afrit Kerkdriel heb je 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden op de A27. En tot slot de A28, Zwolle richting Amersfoort. Bij Strand Nulden zijn ze bezig met een spoedreparatie. De linkerrijstrook is hier dicht en daardoor heb je een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Museum Arnhem zoekt vrije tijdskunstenaars voor de tweede editie van de Maak-tentoonstelling. Makers kunnen één kunstwerk inzenden rond het thema kleur bekennen. De tentoonstelling biedt een podium aan kunstenaars zonder formele kunstopleiding en is vanaf 6 november te zien in het museum. Een onafhankelijke jury selecteert de inzendingen. Aanmelden kan tot en met 13 augustus. Meer informatie staat op de website van Museum Arnhem. In woonzorgcentrum Drie Gasthuizen aan de Roosendaalseweg in Arnhem worden op 1 juli vanaf 10 uur diverse slimme hulpmiddelen getoond. Tijdens de belevingsmarkt Slimme Hulpmiddelen kun je instrumenten live bekijken en uitproberen. Ontdek handige oplossingen voor contact op afstand, medicatie, veiligheid en dagelijkse handelingen. Laat je inspireren door zorg- en welzijnsaanbieders uit de regio en ontmoet andere mantelzorgers en professionals. Meer informatie is te lezen op mvtarnhem.nl. De Blauwe Bever vaart op 3 juli vanaf het fiets- en voetveer in Renkum. De vaartocht voert over de Rijn richting Rhenen en onderweg vertelt de gids over de natuur en de historie van de omgeving. Halverwege wordt aangelegd in natuurgebied de Blauwe Kamer, gelegen aan de voet van de Grebbeberg. Daar volgt een wandeling langs bijzondere flora en fauna. Tijdens de terugvaart biedt het water uitzicht op het omliggende landschap. De vaartocht is van 7 tot 10 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: De lekkerste hits voor in de zomer.

0: in heel Midden-Gelderland.
1: Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl.
0: Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Pakistan heeft opnieuw doelen bestookt in buurland Afghanistan. Doel van de aanvallen waren schuilplaatsen en uitvalsbasis van de Pakistanse Taliban. Er zouden 29 militanten zijn gedood, meldt persbureau Associated Press. Afghanistan meldt juist dat tientallen burgers zijn gedood, onder wie vrouwen en kinderen. Sinds februari zijn er geregeld aanvallen in het grensgebied tussen beide landen, met honderden doden tot gevolg. Op het strand van Texel is gisteravond een overleden persoon aangetroffen. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie niets kwijt. Hoewel de persoon op het strand ter hoogte van de Koog werd gevonden, is het volgens de politie niet duidelijk of een slachtoffer uit het water kwam of op het strand is overleden. Over de verdere toedracht tast de politie in het duister. Het overlijden wordt onderzocht. Bij een frontale botsing op de N337 bij het Overijsselse Weien is gisteravond een dode gevallen. Diverse andere slachtoffers raakten gewond. Door de enorme klap vloog een van de voertuigen in brand. De bestuurder kon door omstanders uit de brandende auto worden gehaald. Reanimatie mocht niet meer baten. De man uit de gemeente Olstweien overleed ter plekke. Over de toestand van de andere slachtoffers is niets bekend. De Rijksstraatweg is afgesloten voor sporenonderzoek. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. De NS laat vandaag en morgen minder treinen rijden in de Randstad. Volgens de NS blijft de overlast beperkt. Er rijden onder meer minder intercities tussen Den Haag en Utrecht, tussen Den Haag en Amsterdam, tussen Utrecht en Rotterdam, tussen Rotterdam en Schiphol, van Schiphol naar Arnhem en tussen Alkmaar en Haarlem. Verder rijden er minder sprinters tussen Gouda, Grooverwelle en Den Haag Centraal. Het weer. In het oosten een spatje regen, verder droog en zonnig. In het binnenland zomers tot 28 graden. Aan de kust koeler bij een matige naar het noordwesten draaiende wind. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits komt op gang. Dat merk je onder andere op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je 20 minuten vertraging. Van de A15 Nijmegen richting Gorkum. Bij afrit Leerdam heb je een kwartier extra reistijd. En dan de A28 Zwolle richting Amersfoort. Bij Strand Nulden zijn ze bezig met een spoedreparatie. De linkerrijstrook is dicht, daardoor heb je 3 kwartier vertraging. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

In Arnhem stellen imkers op de Hezelberg aan de Apeldoornse weg op 11 en 12 juli hun erf open van 10 tot 4 uur voor publiek. Er zijn demonstraties en je kunt kennis maken met imkers, bijenvolken en producten. Er zijn tafels met bijenwasschilderingen, wolfitschilderijtjes, koek en drankjes. Er liggen boeken over bijen ter inzage en je kunt ervaringen uitwisselen. Het centrum van Kleef verandert van 11 tot en met 19 juli in een feestterrein tijdens de Kleve Kermis. Sensationele attracties, hoge zweefmolens en razendsnelle achtbanen zorgen voor spanning en avontuur voor jong en oud. Kleve Kermis is het grootste volksfeest in de grensstreek. Naast de attracties kunnen bezoekers genieten van Duitse lekkernijen, sfeervolle terrassen en een festivalsfeer. Overdag is er volop vermaak voor gezinnen, terwijl de kermis in de avonduren verandert in een kleurrijk spektakel van licht en geluid. De Maatjes in Zevenaar houdt op zondag 19 juli een spelletjesmiddag. Van 12 tot 3 uur kun je samen genieten van spellen en gezelschap. Spellen zijn aanwezig, maar je mag ook je eigen favoriete spel meenemen. Aanmelden is niet nodig. Gewoon binnenlopen en meedoen is mogelijk. De Maatjes is gevestigd aan de Kardinaal de Jongstraat in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.

0: muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Pakistan heeft opnieuw doelen bestookt in buurland Afghanistan. Doel van de aanvallen waren schuilplaatsen en uitvalsbasis van de Pakistanse Taliban. Op het strand van Texel is gisteravond een overleden persoon aangetroffen. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie niets kwijt. Bij een frontale botsing op de N337 bij het Overijsselse Weijen is gisteravond een dode gevallen. Diverse andere slachtoffers raakten gewond. De NS laat vandaag en morgen minder treinen rijden in de Randstad. Volgens de NS blijft de overlast beperkt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. De bewolking trekt langzaam weg en in het oosten kan nog een spatje regen vallen. Er staat een zwakke tot matige westenwind en de zon breekt al snel door. Rond een uur of 11 is het overal al 21 tot 25 graden. Vanmiddag droog en vrij zonnig, landinwaarts opnieuw zomers warm. De wind draait geleidelijk aan naar het noordwesten en blijft matig. Door de aanvoer van koelere lucht daalt het kwik aan de kust tot tussen de 20 en 23 graden. In het binnenland blijft het met temperaturen tussen de 25 en 28 graden nog volop zomers. Morgen is het droog met een mix van wolken en zon, met aan zee zo'n 20 graden en 23 graden in het midden van het land. De uitschieters vinden we in het uiterste oosten en zuidoosten met temperaturen tot 27 graden. De rest van de week vrij normaal Hollands zomerweer met maxima rond de gebruikelijke waarde voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits komt op gang in Gelderland en dat merk je onder andere op de A2, de Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je een half uur vertraging. Dan gaan we naar de A28, Zwolle richting Amersfoort. Bij Strandmuren zijn ze bezig met een spoedreparatie. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1 en dat scheelt je een half uur. En dan de A50, Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Valburg staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en hier heb je 10 minuten vertraging. En tot slot de N322, Nieuwedijk richting Zaltbommel. Tussen Gameren en Rossum, een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect, thuis in Midden-Gelderland.

In het erfgoedcentrum van Rozet staat de bijzondere band tussen mens en dier centraal. De tentoonstelling laat zien hoe Arnhemmers eeuwenlang samenleefden met dieren. Van huisdieren en werkdieren tot dieren als handelswaar en vervoermiddel. Archeologische vondsten, oude foto's en museumstukken brengen deze geschiedenis tot leven. Ook wordt zichtbaar hoe de rol van dieren in de stad door de jaren heen veranderde. De expositie is dagelijks te bezoeken tijdens de openingstijden van Rozet in Arnhem. In de Zevenaarse Turma Cultuurfabriek is tot en met 5 juli de expositie The Side of Life te zien. Kunstenaar Edwin Arends toont zo'n 30 schilderijen vol gevoel en herkenbare levenservaringen. Zijn werk kenmerkt zich door expressie, kleur en het gebruik van uiteenlopende materialen. Ook hergebruik van materialen speelt een belangrijke rol in zijn kunstwerken. De expositie is dagelijks te bezoeken van 8:30 tot 10:30 aan de Kerkstraat in Zevenaar. Na 15 succesvolle jaren komt er een einde aan Dreamfields bij recreatiegebied Rederlaag in Lathum. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli vindt met de Final Dream de allerlaatste editie van het Dance Festival plaats. Bezoekers kunnen nog 1 keer genieten van spectaculaire stages, indrukwekkende shows en muziek van bekende artiesten. De organisatie belooft een groots en onvergetelijk slot van een festival dat jarenlang een begrip was in de regio. En tot zover de agendaberichten.

0: Bij Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Pakistan heeft opnieuw doelen bestookt in buurland Afghanistan. Doel van de aanvallen waren schuilplaatsen en uitvalsbasis van de Pakistanse Taliban. Er zouden 29 militanten zijn gedood, meldt persbureau Associated Press. Afghanistan meldt juist dat tientallen burgers zijn gedood, onder wie vrouwen en kinderen. Sinds februari zijn er geregeld aanvallen in het grensgebied tussen beide landen, met honderden doden tot gevolg. Op het strand van Texel is gisteravond een overleden persoon aangetroffen. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie niets kwijt. Hoewel de persoon op het strand ter hoogte van de Koog werd gevonden, is het volgens de politie niet duidelijk of het slachtoffer uit het water kwam of op het strand is overleden. Over de verdere toedracht tast de politie in het duister. Het overlijden wordt onderzocht. Bij een frontale botsing op de N337 bij het Overijsselse Weijen is gisteravond een dode gevallen. Diverse andere slachtoffers raakten gewond. Door de enorme klap vloog een van de voertuigen in brand. De bestuurder kon door omstanders uit de brandende auto worden gehaald. Reanimatie mocht niet meer baten. De man uit de gemeente Olstweijen overleed ter plekke. Over de toestand van de andere slachtoffers is niets bekend. De Rijksstraatweg is afgesloten voor sporenonderzoek. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. De NS laat vandaag en morgen minder treinen rijden in de Randstad. Volgens de NS blijft de overlast beperkt. Er rijden onder meer minder intercities tussen Den Haag en Utrecht, tussen Den Haag en Amsterdam, tussen Utrecht en Rotterdam, tussen Rotterdam en Schiphol, van Schiphol naar Arnhem en tussen Alkmaar en Haarlem. Verder rijden er minder sprinters tussen Gouda, Goverville en Den Haag Centraal. Het weer. In het oosten een spatje regen, verder droog en zonnig. In het binnenland zomers tot 28 graden. Aan de kust koeler, bij een matige naar het noordwesten draaiende wind. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is drukker dan normaal op een maandagochtend en dat merk je onder andere op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg een half uur vertraging door wegwerkzaamheden. Van de A50 Os richting Arnhem. Bij Heteren 10 minuten vertraging door een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is hier dicht. Dan gaan we naar de N50 Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek een kwartier vertraging. En tot slot de N322 Nieuwe Dijk richting Zaltbommel. Tussen Gameren en de aansluiting met de A2. Een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.
4: Zomer in Midden-Gelderland.

Liefhebbers van kunst kunnen tot 5 juli de expositie van Edwin Arends bezichtigen in de Zevenaarse Turma Cultuurfabriek. Onder de titel The Side of Life toont kunstenaar Arends expressieve schilderijen en vertaalt hij persoonlijke ervaringen en emoties naar beeld. Zijn werk kenmerkt zich door het gebruik van diverse materialen. Ook de lijsten maken bewust deel uit van de kunstwerken. De tentoonstelling is gratis toegankelijk. Bezoekers zijn welkom aan Kerkstraat 27 in Zevenaar tijdens de reguliere openingstijden van de Cultuurfabriek. Ook dit jaar worden de pleinfeesten georganiseerd op de Grote Markt in Doesburg van 9 tot en met 11 juli. Pleinfeest Doesburg is het grootste driedaagse evenement in de zomer. Tijdens dit evenement treden er diverse artiesten en bands op in het historisch centrum. Het pleinfeest begint iedere avond om 8 uur. Rosette in Arnhem organiseert tijdens de Katie Kotti in de maand juli lezingen, gesprekken en kunstprojecten die de geschiedenis van kolonialisme belichten. Het programma richt zich op slavernij, uitbuiting, culturele ontwrichting en de strijd voor erkenning en herstel. Kijk op de website van Rosette voor de openingstijden. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet wil psychische mishandeling en dwingende controle strafbaar stellen. Daders zijn zo sneller te vervolgen en escalatie van huiselijk geweld kan ermee worden tegengegaan. Jongeren krijgen steeds vaker forse dwangsommen opgelegd om te voorkomen dat ze opnieuw in de fout gaan. Het gaat dan om bedragen tussen de 1000 en 7500 euro. Op het strand van Texel is gisteravond een overleden persoon aangetroffen. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie niets kwijt. De NS laat vandaag en morgen minder treinen rijden in de Randstad. Volgens de NS blijft de overlast beperkt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht bij Waardenburg een half uur vertraging. Daarna de A50 Os richting Arnhem. Bij knooppunt Valburg staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is hier dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. En op de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Tussen Hattem en Epe 20 minuten vertraging door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Aan de oever van de Breuli in Oud-Zevenaar is het weer tijd voor het Breulifeest dat gehouden wordt op 25 juli. Het Breulifeest wordt jaarlijks georganiseerd door de Toetenburgers en zij hebben een gevarieerd programma samengesteld. Er is onder andere muziek van Noah en Empire. De aanvang is om 7 uur. Het Breulifeest wordt gekenmerkt door de prachtige buitenlocatie aan de Breuli. Op de website toetenburgers.nl staat meer informatie. Kinderen tussen de 9 en 12 jaar kunnen ook dit jaar weer meedoen aan de Ome Joop's Tour. Ome Joop's Tour is het grote zomeravontuur voor kinderen. Van 26 juli tot en met 1 augustus fietsen de deelnemers door Gelderland. De karavaan fietst dagelijks naar verschillende locaties voor sport, spel en activiteiten. Op 30 juli staan fietsen en activiteiten gepland bij de Veerstal in Lathum. De finish vindt 1 augustus plaats bij de Koepelgevangenis in Arnhem. Deelname aan Ome Joop's Tour is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. In de zomerij Renkum is tot en met 31 juli een expositie te zien van Suiling Jan. De natuur vormt een constante inspiratiebron in haar werk. Jan schildert in series en verdiept zich in kleine objecten zoals stenen, paddenstoelen en schelpen. In de zomerij Renkum wordt een selectie getoond uit haar reeks schelpen, waarin vorm, kleur en textuur centraal staan en rust en concentratie voelbaar zijn. De expositie is vrij toegankelijk tijdens de openingstijden van de zomerij Renkum. En tot zover de agendaberichten.

0: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Defensie zet de komende jaren fors in op onbemande wapensystemen. Dat staat in een nog vertrouwelijke defensienota samen voorwaarts van minister Jezilgus en staatssecretaris.

0: Boswijk van Defensie. Jusilkus en Boswijk willen dat de krijgsmacht sneller, slimmer en wendbaarder wordt om moderne dreigingen het hoofd te kunnen bieden. De koerswijziging volgt op de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, waar het gebruik van drones een grote vlucht genomen heeft. Het aantal meldingen van vergiftigingen door afslankmedicatie is vorig jaar verdubbeld. Het gaat dan vooral om mensen die zelf experimenteren met middelen die nog niet zijn goedgekeurd. Eerder dit jaar stond de teller op 76 meldingen, nu zijn het er ruim 150. Het Nationaal Vergiftigingeninformatiecentrum stelt bovendien vast dat in 40% van de gevallen er helemaal geen dokter aan te pas is gekomen. Er worden nu ook vergiftigingen vastgesteld met het middel retatrudine. Dit middel, ook bekend als Triple G, is nog nergens ter wereld goedgekeurd. Justitieminister Van Weel wil de straf omhoog voor wie na een patroon van aanhoudend huiselijk geweld zijn of haar partner doodt. Rechters beschouwen dat als doodslag waarvoor maximaal 25 jaar cel kan worden opgelegd. Van Weel wil dit in specifieke gevallen verhogen naar 30 jaar of zelfs levenslang. Deze verhoging voor doodslag geldt na een patroon van mishandeling of het uitoefenen van dwingende controle. Hierdoor kunnen daders even hard worden gestraft als bij moord met voorbedachte raden. Oostenrijk is begonnen met het evacueren van 200 mensen uit het Kaunertal, dichtbij de Italiaanse grens. Vanwege enorme modderstromen zijn daar veel mensen vast komen te zitten. Met enkele helikopters worden de mensen nu naar een veiligere plek gebracht. In het populaire skigebied hebben stevige onweersbuien met regen en hagel modderstromen veroorzaakt en wegen geblokkeerd. Het weer in het oosten een spatje regen, verder droog en zonnig. In het binnenland zomers tot 28 graden. Aan de kust koeler bij een matige naar het noordwesten draaiende wind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht bij Waardenburg een half uur vertraging. Daarna de A50 Eindhoven richting Arnhem bij knooppunt Bankhoef 10 minuten oponthoud. Op de A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Grijsoord 25 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is dicht. En tot slot de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen Noord en knooppunt Hattermerbroek doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeer.
2: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland.

0: In Doesburg kunnen liefhebbers een rondrit maken met de paardentram op zaterdag 4 juli om 2 uur. Op ontspannen wijze wordt er rondgereden door het historisch centrum. Je krijgt van alles te horen over de rijke geschiedenis van de stad. De paardentram wordt getrokken door fjordenpaarden en de rondrit is geschikt voor jong en oud. De opstaplocatie is de paardentramhalte in de Koepoortstraat in Doesburg. Meer informatie over de paardentramrondrit staat op bezoek-doesburg.nl. Kasteel Doorneburg staat op 4 en 5 juli in het teken van de middeleeuwen. Bezoekers ontmoeten ridders, boogschutters en ambachtslieden uit vervlogen tijden. Er zijn spectaculaire riddershows te paard, gevechtsdemonstraties en middeleeuwse muziek. Ook voor kinderen zijn er theateroptredens en diverse activiteiten. Het festival is zaterdag van 10 tot 6 uur en zondag van 10 tot 5 uur geopend. Daarnaast zijn er middeleeuwse markt, oude ambachten en het kasteel zelf te bezoeken. Het kasteel is gevestigd aan de Kerkstraat in Doorneburg. Liefhebbers van klassieke voertuigen kunnen op 5 juli genieten van de midzomertocht van de Angerse Oldtimer Club. De deelnemers verzamelen zich bij herberg De Letse Stuiver in Angeren voor een sfeervolle rit door de regio. Oldtimerauto's, bromfietsen en motoren zorgen voor een nostalgisch schouwspel onderweg. De inschrijving start om 9:30, waarna de deelnemers om 10:30 vertrekken voor de toertocht. Het publiek is welkom om de voertuigen te bewonderen. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Defensie zet de komende jaren fors in op onbemande wapensystemen. Dat staat in een nog vertrouwelijke defensienota samen voorwaarts van minister Yildiz en staatssecretaris Boswijk van Defensie. Het aantal meldingen van vergiftigingen door afslankmedicatie is vorig jaar verdubbeld. Het gaat dan vooral om mensen die zelf experimenteren met middelen die nog niet zijn goedgekeurd. Justitieminister Van Weel wil de straf omhoog voor wie na een patroon van aanhoudend huiselijk geweld zijn of haar partner dood. Rechters beschouwen dat als doodslag waarvoor maximaal 25 jaar cel kan worden opgelegd. Oostenrijk is begonnen met het evacueren van 200 mensen uit het Kaunertal, dichtbij de Italiaanse grens. Vanwege enorme modderstromen zijn daar veel mensen vast komen te zitten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. De bewolking trekt langzaam weg en in het oosten kan nog een spatje regen vallen. Er staat een zwakke tot matige westenwind en de zon breekt al snel door. Rond een uur of 11 is het overal al 21 tot 25 graden. Vanmiddag droog en vrij zonnig, landinwaarts opnieuw zomers warm. De wind draait geleidelijk aan naar het noordwesten en blijft matig. Door de aanvoer van koelere lucht daalt het kwik aan de kust tot tussen de 20 en 23 graden. In het binnenland blijft het met temperaturen tussen de 25 en 28 graden nog volop zomers. Morgen is het droog met een mix van wolken en zon, met aan zee zo'n 20 graden en 23 graden in het midden van het land. De uitschieters vinden we in het uiterste oosten en zuidoosten met temperaturen tot 27 graden. De rest van de week vrij normaal Hollands zomerweer met maxima rond de gebruikelijke waarde voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De files nemen af, maar het blijft drukker dan normaal. En dat merk je onder andere op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen-West en Waardenburg heb je nu een half uur vertraging. Iets verder op de A2, tussen Zaltbommel en Culemborg een kwartier op onthoud. Dan de A15, Nijmegen richting Gorkum. Tussen Meteren en Afrit Arkel 10 minuten op onthoud. Dan naar de A50, Os richting Arnhem. Bij knooppunt Grijshoord staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een half uur vertraging. En tot slot de A325, Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Bij Westervoort heb je nu een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Mensen die van parken en tuinen houden kunnen op zondag 12 juli een parkrondleiding krijgen bij Kasteel Roosendaal. De rondleiding is van 1:30 tot 2:30 en van 2:30 tot 4:30. Ga met de parkgids mee naar het prachtige park van Roosendaal en bewonder onder andere de bijzondere tuinsieraden en de unieke bomen die het park rijk is. Ga mee op stap en ontdek de bijzondere plekken van dit unieke park. Op de markt in Bemmel vindt op zondag 19 juli het Internationaal Kapellenfestival plaats. Van 12 tot 5 uur kunnen bezoekers gratis genieten van traditionele blaas- en egelendermuziek. Het festival is een initiatief van muziekvereniging De Leemkulers uit Oosterbeek. De markt wordt omgetoverd tot een sfeervol muziekplein met voldoende zitplaatsen. Ook zijn er hapjes en drankjes verkrijgbaar op het horecaplein. Naast Nederlandse kapellen treedt traditiegetrouw ook een buitenlands gastkapel op. Fort Pannerden staat uitgebreid stil bij 3 bijzondere jubilea. 10 jaar beleeffort, 5 jaar museum en 5 jaar UNESCO werelderfgoed. Ter gelegenheid hiervan is er een jubileumprogramma met een nieuwe tentoonstelling en activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen het fort op een unieke manier ontdekken en meer leren over de rijke geschiedenis van deze historische verdedigingslinie. Fort Pannerden is geopend van woensdag tot en met zondag tussen 11 en 5 uur. De jubileumactiviteiten en de tentoonstelling zijn te bezoeken tot en met eind augustus. En tot zover de agendaberichten.

0: zoekt naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl. Ondernemers, opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel-internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak.

0: Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Defensie zet de komende jaren fors in op onbemande wapensystemen. Dat staat in een nog vertrouwelijke defensienota samen voorwaarts van minister Jisilgus en staatssecretaris Boswijk van Defensie. Jisilgus en Boswijk willen dat de krijgsmacht sneller, slimmer en wendbaarder wordt om moderne dreigingen het hoofd te kunnen bieden. De koerswijziging volgt op de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, waar het gebruik van drones een grote vlucht genomen heeft. Het aantal meldingen van vergiftigingen door afslankmedicatie is vorig jaar verdubbeld. Het gaat dan vooral om mensen die zelf experimenteren met middelen die nog niet zijn goedgekeurd. Eerder dit jaar stond de teller op 76 meldingen, nu zijn het er ruim 150. Het Nationaal Vergiftigingeninformatiecentrum stelt bovendien vast dat in 40% van de gevallen er helemaal geen dokter aan te pas is gekomen. Er worden nu ook vergiftigingen vastgesteld met het middel retatrudine. Dit middel, ook bekend als Triple G, is nog nergens ter wereld goedgekeurd. Justitieminister Van Weel wil de straf omhoog voor wie na een patroon van aanhoudend huiselijk geweld zijn of haar partner doodt. Rechters beschouwen dat als doodslag waarvoor maximaal 25 jaar cel kan worden opgelegd. Van Weel wil dit in specifieke gevallen verhogen naar 30 jaar of zelfs levenslang. Deze verhoging voor doodslag geldt na een patroon van mishandeling of het uitoefenen van dwingende controle. Hierdoor kunnen daders even hard worden gestraft als bij moord met voorbedachte raden. Oostenrijk is begonnen met het evacueren van 200 mensen uit het Kaunertal, dicht bij de Italiaanse grens. Vanwege enorme modderstromen zijn daar veel mensen vast komen te zitten. Met enkele helikopters worden de mensen nu naar een veiligere plek gebracht. In het populaire skigebied hebben stevige onweersbuien met regen en hagel modderstromen veroorzaakt en wegen geblokkeerd. Het weer in het oosten een spatje regen, verder droog en zonnig. In het binnenland zomers tot 28 graden. Aan de kust koeler bij een matige naar het noordwesten draaiende wind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door wegwerkzaamheden op de A27 is de weg daar dicht en is het extra druk op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je nu 20 minuten vertraging. Iets verderop op die A2 bij knooppunt Everdingen ook een kwartier oponthoud. En dan de A15 Nijmegen richting Gorkum. Bij afrit Arkel nu een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is...

0: De Neumarkt in Klee verandert op 16 juli van 4 tot 10 uur in een sfeervolle ontmoetingsplek. Bezoekers kunnen genieten van live muziek, verfrissende drankjes en gerechten van diverse standhouders. De Vrijerabendmarkt biedt de perfecte gelegenheid om samen met vrienden, familie of collega's de dag ontspannen af te sluiten. De sfeer, muziek en culinaire verrassingen maken elke editie tot een aantrekkelijke zomeravond. De toegang is gratis. Voor het repareren van defecte spullen kun je op 25 juli terecht bij Repair Café De Groene Vos in Arnhem. Tussen 10:30 en 1 uur staan enthousiaste vrijwilligers klaar om je te helpen met het herstellen van kleine huishoudelijke apparaten. De reparatie wordt gratis uitgevoerd. De Groene Vos is gevestigd aan de Nieuwe Hommel aan de Witstraat in Arnhem. Boogie Nights keert deze zomer terug op de Ronde Weide in Park Sonsbeek in Arnhem. Op vrijdag 31 juli staat vanaf 4 uur het park in het teken van disco, dance classics en guilty pleasures. De bekende Boogie Nights DJ's draaien de grootste hits uit de jaren 70, 80 en 90. Bezoekers kunnen daarnaast genieten van foodtrucks, karaoke, spelletjes en nostalgische videoclips op een groot scherm. De bosrijke omgeving van Park Sonsbeek zorgt voor een unieke festivalsfeer. Het evenement is toegankelijk voor bezoekers van 18 jaar en ouder. Kijk voor meer informatie op sonsbeekagenda.nl. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Defensie zet de komende jaren fors in op onbemande wapensystemen. Dat staat in een nog vertrouwelijke defensienota samen voorwaarts van minister Jezilgus en staatssecretaris Boswijk van Defensie. Het aantal meldingen van vergiftigingen door afslankmedicatie is vorig jaar verdubbeld. Het gaat dan vooral om mensen die zelf experimenteren met middelen die nog niet zijn goedgekeurd. Justitieminister Van Weel wil de straf omhoog voor wie na een patroon van aanhoudend huiselijk geweld zijn of haar partner dood. Rechters beschouwen dat als doodslag waarvoor maximaal 25 jaar cel kan worden opgelegd. Oostenrijk is begonnen met het evacueren van 200 mensen uit het Kaunertal, dicht bij de Italiaanse grens. Vanwege enorme modderstromen zijn daar veel mensen vast komen te zitten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 12 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Empel en Waardenburg. 5 minuten vertraging op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

In Arnhem stellen inkers op de Hezelberg aan de Apeldoornse weg op 11 en 12 juli hun erf open van 10 tot 4 uur voor publiek. Er zijn demonstraties en je kunt kennis maken met imkers, bijenvolken en producten. Er zijn tafels met bijenwasschilderingen, wolfitschilderijtjes, koek en drankjes. Er liggen boeken over bijen ter inzage en je kunt ervaringen uitwisselen. Het centrum van Kleef verandert van 11 tot en met 19 juli in een feestterrein tijdens de Klever Kermis. Sensationele attracties, hoge zweefmolens en razendsnelle achtbanen zorgen voor spanning en avontuur voor jong en oud. Klever Kermis is het grootste volksfeest in de grensstreek. Naast de attracties kunnen bezoekers genieten van Duitse lekkernijen, sfeervolle terrassen en een festivalsfeer. Overdag is er volop vermaak voor gezinnen, terwijl de kermis in de avonduren verandert in een kleurrijk spektakel van licht en geluid. De Maatjes in Zevenaar houdt op zondag 19 juli een spelletjesmiddag. Van 12 tot 3 uur kun je samen genieten van spellen en gezelschap. Spellen zijn aanwezig, maar je mag ook je eigen favoriete spel meenemen. Aanmelden is niet nodig. Gewoon binnenlopen en meedoen is mogelijk. De Maatjes is gevestigd aan de Kardinaal de Jongstraat in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.

De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De middag.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het treinverkeer rondom Rotterdam is ontregeld door een stroomstoring. Vanaf Rotterdam Centraal richting Barendrecht en tussen Rotterdam en Breda rijden volgens de NS geen treinen. Ook het grootste rangeerterrein en knooppunt voor goederenvervoer in Nederland, de Kijfhoek, is getroffen. Er rijden nog wel treinen vanuit Rotterdam naar het noorden. Diverse treinen zijn gestrand. Reizigers wordt geadviseerd om de reisplanner te checken voor actuele informatie over het treinverkeer. De landelijke hittegolf duurt inmiddels 11 dagen. Daarmee sneuvelen de vorige records uit 1936 en 1976. De hittegolf telde 5 tropische dagen waarop de temperatuur boven de 30 graden uitkwam. De hoogste temperatuur die in de beeld werd gemeten was 36,8 graden op 26 juni. Dat deze hittegolf zo vroeg in het jaar voorkomt is uitzonderlijk. De zogenoemde superhittegolf duurde in het Limburgse El maar liefst 6 dagen. Op vrijdag werd daar een temperatuur gemeten van 39,4 graden. Defensie zet de komende jaren fors in op onbemande wapensystemen. Dat staat in een nog vertrouwelijke defensienota samen voorwaarts van minister Jisilgus en staatssecretaris Boswijk van Defensie. Jisilgus en Boswijk willen dat de krijgsmacht sneller, slimmer en wendbaarder wordt om moderne dreigingen het hoofd te kunnen bieden. De koerswijziging volgt op de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, waar het gebruik van drones een grote vlucht genomen heeft. Justitieminister Van Weel wil de straf omhoog voor wie na een patroon van aanhoudend huiselijk geweld zijn of haar partner doodt. Rechters beschouwen dat als doodslag, waarvoor maximaal 25 jaar cel kan worden opgelegd. Van Weel wil dit in specifieke gevallen verhogen naar 30 jaar of zelfs levenslang. Hierdoor kunnen daders even hard worden gestraft als bij moord met voorbedachte raden. Het weer droog, zonnig en zomers warm. Aan de kust is het wat koeler door de matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Waardenburg en Culemborg 8 kilometer langzaam rijdt het verkeer. A12 Arnhem richting de Duitse grens tussen Zevenaar en de grens 3 kilometer file. A12 Duitse grens Arnhem bij Duiven 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland.

Connect verbindt Midden Gelderland. Nieuws, muziek en sport. Dit is Connect. Connect. Enough of this garbage. Hallo.

0: Mensen die van parken en tuinen houden kunnen op zondag 12 juli een parkrondleiding krijgen bij Kasteel Roosendaal. De rondleiding is van 1:30 tot 2:30 en van 2:30 tot 4:30. Ga met de parkgids mee naar het prachtige park van Roosendaal en bewonder onder andere de bijzondere tuinsieraden en de unieke bomen die het park rijk is. Ga mee op stap en ontdek de bijzondere plekken van dit unieke park. Op de markt in Bemmel vindt op zondag 19 juli het Internationaal Kapellenfestival plaats. Van 12 tot 5 uur kunnen bezoekers gratis genieten van traditionele blaas- en egelendermuziek. Het festival is een initiatief van muziekvereniging De Leemkulers uit Oosterbeek. De markt wordt omgetoverd tot een sfeervol muziekplein met voldoende zitplaatsen. Ook zijn er hapjes en drankjes verkrijgbaar op het horecaplein. Naast Nederlandse kapellen treedt traditiegetrouw ook een buitenlands gastkapel op. Fort Pannerden staat uitgebreid stil bij 3 bijzondere jubilea. 10 jaar Beleeffort, 5 jaar museum en 5 jaar UNESCO werelderfgoed. Ter gelegenheid hiervan is er een jubileumprogramma met een nieuwe tentoonstelling en activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen het fort op een unieke manier ontdekken en meer leren over de rijke geschiedenis van deze historische verdedigingslinie. Fort Pannerden is geopend van woensdag tot en met zondag tussen 11 en 5 uur. De jubileumactiviteiten en de tentoonstelling zijn te bezoeken tot en met eind augustus. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het treinverkeer rondom Rotterdam is ontregeld door een stroomstoring. Vanaf Rotterdam Centraal richting Barendrecht en tussen Rotterdam en Breda rijden volgens de NS geen treinen. De landelijke hittegolf duurt inmiddels 11 dagen. Daarmee sneuvelen de vorige records uit 1936 en 1976. Defensie zet de komende jaren fors in op onbemande wapensystemen. Dat staat in een nog vertrouwelijke defensienota samen voorwaarts van minister Jezilgus en staatssecretaris Boswijk van Defensie. Justitieminister Van Weel wil de straf omhoog voor wie na een patroon van aanhoudend huiselijk geweld zijn of haar partner dood. Rechters beschouwen dat als doodslag waarvoor maximaal 25 jaar cel kan worden opgelegd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanmiddag droog en vrij zonnig, landinwaarts opnieuw zomers warm. De wind draait geleidelijk aan naar het noordwesten en blijft matig. Door de aanvoer van koelere lucht daalt het kwik aan de kust tot tussen de 20 en 23 graden. In het binnenland blijft het met temperaturen tussen de 25 en 28 graden nog volop zomers. Morgen is het droog met een mix van wolken en zon, met aan zee zo'n 20 graden en 23 graden in het midden van het land. De uitschieters vinden we in het uiterste oosten en zuidoosten met temperaturen tot 27 graden. De rest van de week vrij normaal Hollands zomerweer met maximaal rond de gebruikelijke waarde voor het tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Viel op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de Duitse grens en Duiven 8 kilometer. A15 Gorkum richting Nijmegen tussen Ochten en Ambost 4 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

In het erfgoedcentrum van Rozet staat de bijzondere band tussen mens en dier centraal. De tentoonstelling laat zien hoe Arnhemmers eeuwenlang samenleefden met dieren. Van huisdieren en werkdieren tot dieren als handelswaar en vervoermiddel. Archeologische vondsten, oude foto's en museumstukken brengen deze geschiedenis tot leven. Ook wordt zichtbaar hoe de rol van dieren in de stad door de jaren heen veranderde. De expositie is dagelijks te bezoeken tijdens de openingstijden van Rozet in Arnhem. In de Zevenaarse Thermacultuurfabriek is tot en met 5 juli de expositie The Side of Life te zien. Kunstenaar Edwin Arends toont zo'n 30 schilderijen vol gevoel en herkenbare levenservaringen. Zijn werk kenmerkt zich door expressie, kleur en het gebruik van uiteenlopende materialen. Ook hergebruik van materialen speelt een belangrijke rol in zijn kunstwerken. De expositie is dagelijks te bezoeken van 8:30 tot 10:30 aan de Kerkstraat in Zevenaar. Na 15 succesvolle jaren komt er een einde aan Dreamfield bij recreatiegebied Rederlaag in Lathum. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli vindt met de Final Dream de allerlaatste editie van het dancefestival plaats. Bezoekers kunnen nog 1 keer genieten van spectaculaire stages, indrukwekkende shows en muziek van bekende artiesten. De organisatie belooft een groots en onvergetelijk slot van een festival dat jarenlang een begrip was in de regio. En tot zover de agendaberichten.

0: iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's half uurtje, bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting. Connect.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Ondernemers opgelet.
3: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
5: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel internet en tv

0: geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Premier Jette belooft dat er een vervolg komt op de excuses voor het slavernijverleden. Toenmalig premier Rutte noemde de excuses geen punt, maar een komma. Jette sprak gisteren in Amsterdam in het Suriname Museum. Hij deed daar concrete toezeggingen dat hij zich wil inzetten om te komen tot beleid over heling en herstel. Woensdag houdt de premier een toespraak op de nationale herdenking slavernijverleden Kitty Kotti. Nederlandse hulptroepen zijn in Venezuela op zoek naar 5 Venezolanen die mogelijk nog in leven zijn. Dat zegt Jorg van Waardhuizen van het Nederlandse Urban Search and Rescue Team vanuit de hoofdstad Caracas. Het Nederlandse hulpteam bestaat uit 64 mensen en 8 honden. Het is niet bekend of de 5 Venezolanen waar recent contact mee is geweest nog in leven zijn. Volgens de Venezolaanse regering zijn er ruim 2600 reddingswerkers uit het buitenland in het rampgebied aangekomen. Het officiële dodental staat nu op 1450 en er zijn 3100 gewonden. Vele honderden mensen worden nog vermist. De man die gisteravond levenloos werd aangetroffen op het strand bij de Koog op Texel was een 56-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie meldt dat er geen sprake is van een misdrijf. De exacte toedracht van zijn overlijden is nog altijd onduidelijk. Het lichaam werd even voor 10 uur gisteravond gevonden. Zijn familie is op de hoogte gebracht. Het treinverkeer rondom Rotterdam is ontregeld door een stroomstoring. Vanaf Rotterdam Centraal richting Barendrecht en tussen Rotterdam en Breda rijden volgens de NS geen treinen. Ook het grootste rangeerterrein en knooppunt voor goederenvervoer in Nederland, de Kijfhoek, is getroffen. Er rijden nog wel treinen vanuit Rotterdam naar het noorden. Diverse treinen zijn gestrand. Reizigers wordt geadviseerd om de reisplanner te checken voor actuele informatie over het treinverkeer. Het weer droog, zonnig en zomers warm. Aan de kust is het wat koeler door de matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Duitse grens Arnhem 9 kilometer file tussen de Duitse grens en Duiven. De vertraging is 20 minuten. Op de A15 Gorinchem richting Nijmegen door een vrachtwagen met een lekke band 5 kilometer file tussen Ochten en Andelst. Op de A15 Gorinchem Nijmegen bij Bemmel 4 kilometer file. Een kwartier is de vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is

0: Liefhebbers van kunst kunnen tot 5 juli de expositie van Edwin Arends bezichtigen in de Zevenaarse Turma Cultuurfabriek. Onder de titel The Side of Life toont kunstenaar Arends expressieve schilderijen en vertaalt hij persoonlijke ervaringen en emoties naar beeld. Zijn werk kenmerkt zich door het gebruik van diverse materialen. Ook de lijsten maken bewust deel uit van de kunstwerken. De tentoonstelling is gratis toegankelijk. Bezoekers zijn welkom aan Kerkstraat 27 in Zevenaar tijdens de reguliere openingstijden van de Cultuurfabriek. Ook dit jaar worden de pleinfeesten georganiseerd op de Grote Markt in Doesburg van 9 tot en met 11 juli. Pleinfeest Doesburg is het grootste driedaagse evenement in de zomer. Tijdens dit evenement treden er diverse artiesten en bands op in het historisch centrum. Het pleinfeest begint iedere avond om 8 uur. Rosette in Arnhem organiseert tijdens de Katie Kotti in de maand juli lezingen, gesprekken en kunstprojecten die de geschiedenis van kolonialisme belichten. Het programma richt zich op slavernij, uitbuiting, culturele ontwrichting en de strijd voor erkenning en herstel. Kijk op de website van Rosette voor de openingstijden. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Premier Jette belooft dat er een vervolg komt op de excuses voor het slavernijverleden. Toenmalig premier Rutte noemde de excuses geen punt, maar een komma. Jette sprak gisteren in Amsterdam in het Suriname Museum. Nederlandse hulptroepen zijn in Venezuela op zoek naar 5 Venezolanen die mogelijk nog in leven zijn. Dat zegt Jorg van Waardhuizen van het Nederlandse Urban Search and Rescue Team vanuit de hoofdstad Caracas. De man die gisteravond levenloos werd aangetroffen op het strand bij de Koog op Texel was een 56-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie meldt dat er geen sprake is van een misdrijf. Het treinverkeer rondom Rotterdam is ontregeld door een stroomstoring. Vanaf Rotterdam Centraal richting Barendrecht en tussen Rotterdam en Breda rijden volgens de NS geen treinen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is vrij druk in de regio. Onder andere file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens is de vertraging 20 minuten. De andere kant op, vanuit Duitsland, tussen de grens en Duiven ook een kwartier oponthoud. Op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Bemmel is de vertraging 10 minuten. En op de A18 Varsseveld-Zevenaar bij knooppunt Oudijk ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Aan de oever van de Breuli in Oud-Zevenaar is het weer tijd voor het Breulifeest dat gehouden wordt op 25 juli. Het Breulifeest wordt jaarlijks georganiseerd door de Toetenburgers en zij hebben een gevarieerd programma samengesteld. Er is onder andere muziek van Noah en Empire. De aanvang is om 7 uur. Het Breulifeest wordt gekenmerkt door de prachtige buitenlocatie aan de Breuli. Op de website toetenburgers.nl staat meer informatie. Kinderen tussen de 9 en 12 jaar kunnen ook dit jaar weer meedoen aan de Ome Joop's Tour. Ome Joop's Tour is het grote zomeravontuur voor kinderen. Van 26 juli tot en met 1 augustus fietsen de deelnemers door Gelderland. De karavaan fietst dagelijks naar verschillende locaties voor sport, spel en activiteiten. Op 30 juli staan fietsen en activiteiten gepland bij de Veerstal in Lathum. De finish vindt 1 augustus plaats bij de Koepelgevangenis in Arnhem. Deelname aan Ome Joop's Tour is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. In de Zomerij Renkum is tot en met 31 juli een expositie te zien van Suiling Jan. De natuur vormt een constante inspiratiebron in haar werk. Jan schildert in series en verdiept zich in kleine objecten zoals stenen, paddenstoelen en schelpen. In de Zomerij Renkum wordt een selectie getoond uit haar reeks schelpen, waarin vorm, kleur en textuur centraal staan en rust en concentratie voelbaar zijn. De expositie is vrij toegankelijk tijdens de openingstijden van de Zomerij Renkum. En tot zover de agendaberichten.

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De extra beveiligde gevangenissen in Nederland mogen binnenkort zelf drones gaan uitschakelen. De dienst justitiële inrichtingen krijgt daarvoor vanaf 1 juli nieuwe bevoegdheden om drones neer te halen of hun signaal te verstoren. Volgens het kabinet worden drones steeds vaker gebruikt om verboden spullen zoals telefoons, drugs en wapens gevangenissen binnen te brengen. De nieuwe regels gelden onder meer voor de extra beveiligde gevangenis in Vught. Volgens de Amsterdamse burgemeester Halsema werd het coronabeleid te veel gericht op handhaving en repressie. Ze zei tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat de overheid begin 2021 het vertrouwen van een deel van de bevolking daarmee is verloren. Halsema vindt dat er te veel nadruk lag op boetes en controles. Ook de Tweede Kamer droeg daar volgens haar aan bij. Sommige maatregelen vond ze disproportioneel. Alleen in Amsterdam werden er al 5500 boetes uitgedeeld aan burgers, zei ze. Nederlandse hulptroepen zijn in Venezuela op zoek naar 5 Venezolanen die mogelijk nog leven. Het Nederlandse Urban Search and Rescue Team in de hoofdstad Caracas bestaat uit 64 mensen en 8 honden. Er is onlangs nog contact geweest met de 5 Venezolanen. Volgens de regering zijn er ruim 2600 reddingswerkers uit het buitenland in het rampgebied aangekomen. Het officiële dodental staat nu op 1450 en er zijn 3100 gewonden. Maar vele honderden mensen worden nog vermist. En het ontslag van de directeur van het Nederlands Fotomuseum was onterecht, zo heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald. Daarom moet het museum oud-directeur Birgit Donker €400.000 schadevergoeding betalen, 2 keer haar jaarsalaris. Ook moet het museum een rectificatie publiceren. Volgens de rechter heeft de Raad van Toezicht ernstig verwijtbaar gehandeld. De Raad vond dat er sprake was van sociale onveiligheid en een angstcultuur. Die werd veroorzaakt door de leiderschapsstijl van Donker. Het weer volop zon met ook her en der wat bewolking waaruit mogelijk nog wat regen valt. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden langs de kust tot 28 in het zuidoosten. En er waait een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen Afrit Beek en Duiven 8 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Knopendel en Afrit Arkel 8 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB.

0: In Doesburg kunnen liefhebbers een rondrit maken met de paardentram op zaterdag 4 juli om 2 uur. Op ontspannen wijze wordt er rondgereden door het historisch centrum. Je krijgt van alles te horen over de rijke geschiedenis van de stad. De paardentram wordt getrokken door fjordenpaarden en de rondrit is geschikt voor jong en oud. De opstaplocatie is de paardentramhalte in de Koepoortstraat in Doesburg. Meer informatie over de paardentramrondrit staat op bezoek-doesburg.nl. Kasteel Doorneburg staat op 4 en 5 juli in het teken van de middeleeuwen. Bezoekers ontmoeten ridders, boogschutters en ambachtslieden uit vervlogen tijden. Er zijn spectaculaire riddershows te paard, gevechtsdemonstraties en middeleeuwse muziek. Ook voor kinderen zijn er theateroptredens en diverse activiteiten. Het festival is zaterdag van 10 tot 6 uur en zondag van 10 tot 5 uur geopend. Daarnaast zijn er middeleeuwse markt, oude ambachten en het kasteel zelf te bezoeken. Het kasteel is gevestigd aan de Kerkstraat in Doorneburg. Liefhebbers van klassieke voertuigen kunnen op 5 juli genieten van de midzomertocht van de Angerse Oldtimer Club. De deelnemers verzamelen zich bij herberg De Letse Stuiver in Angeren voor een sfeervolle rit door de regio. Oldtimerauto's, bromfietsen en motoren zorgen voor een nostalgisch schouwspel onderweg. De inschrijving start om 9:30, waarna de deelnemers om 10:30 vertrekken voor de toertocht. Het publiek is welkom om de voertuigen te bewonderen. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier nu op

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De extra beveiligde gevangenissen in Nederland mogen binnenkort zelf drones gaan uitschakelen. De dienst Justitiële Inrichtingen krijgt daarvoor vanaf 1 juli nieuwe bevoegdheden om drones neer te halen of hun signaal te verstoren. Volgens de Amsterdamse burgemeester Halsema werd het coronabeleid te veel gericht op handhaving en repressie. Ze zei tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat de overheid begin 2021 het vertrouwen van een deel van de bevolking daarmee is verloren. Nederlandse hulptroepen zijn in Venezuela op zoek naar 5 Venezolanen die mogelijk nog leven. En het ontslag van de directeur van het Nederlands Fotomuseum was onterecht, zo heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald. Daarom moet het museum oud-directeur Birgit Donker €400.000 schadevergoeding betalen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. De zon schijnt volop met ook her en der wat bewolking, waaruit mogelijk nog wat regen valt. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden langs de kust tot 28 in het zuidoosten en er waait een matige noordwestenwind. Vanavond blijft het lang zonnig en regen valt er nergens. De matige noordwestenwind neemt in de loop van de avond in kracht af. Komende nacht blijft het overal droog bij een graad of 12 in het noorden tot 15 in het zuidoosten en het waait bijna niet. Vlak aan de kust en boven het IJsselmeer staat er een matige oostelijke wind. Morgenochtend wisselen zon en wolken elkaar af, maar blijft het droog. 'S Middags verandert er weinig, maar kan er wel wat regen vallen in het uiterste noorden van het land. Het wordt zo'n 22 graden vlak aan de kust tot 29 in het zuidoosten. En er waait morgenmiddag een zwakke tot matige westenwind. Morgenavond blijft het overal droog. Na morgen houden we overwegend zonnig weer en kunnen er op woensdag en donderdag ook een paar buien vallen. De middagtemperaturen liggen rond de 24 graden en dat is normaal voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 3 kilometer file bij de grens. Op de A12 vanaf de grens naar Arnhem tussen de Duitse grens en Duiven een kwartier vertraging in 9 kilometer file. En een file op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Malden en Knoopend Rijkenvoort 8 kilometer. De vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: De Neumarkt in Kleef verandert op 16 juli van 4 tot 10 uur in een sfeervolle ontmoetingsplek. Bezoekers kunnen genieten van live muziek, verfrissende drankjes en gerechten van diverse standhouders. De Vrijerabendmarkt biedt de perfecte gelegenheid om samen met vrienden, familie of collega's de dag ontspannen af te sluiten. De sfeer, muziek en culinaire verrassingen maken elke editie tot een aantrekkelijke zomeravond. De toegang is gratis. Voor het repareren van defecte spullen kun je op 25 juli terecht bij Repaircafé De Groene Vos in Arnhem. Tussen 10:30 en 1 uur staan enthousiaste vrijwilligers klaar om je te helpen met het herstellen van kleine huishoudelijke apparaten. De reparatie wordt gratis uitgevoerd. De Groene Vos is gevestigd aan de Nieuwe Hommel aan de Witstraat in Arnhem. Boogie Nights keert deze zomer terug op de Ronde Weide in Park Sonsbeek in Arnhem. Op vrijdag 31 juli staat vanaf 4 uur het park in het teken van disco, dance classics en guilty pleasures. De bekende Boogie Nights DJ's draaien de grootste hits uit de jaren 70, 80 en 90. Bezoekers kunnen daarnaast genieten van foodtrucks, karaoke, spelletjes en nostalgische videoclips op een groot scherm. De bosrijke omgeving van Park Sonsbeek zorgt voor een unieke festivalsfeer. Het evenement is toegankelijk voor bezoekers van 18 jaar en ouder. Kijk voor meer informatie op sonsbeekagenda.nl. En tot zover de agendaberichten.
1: De verbinding in Midden-Gelderland.

0: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op ct-reclame.nl.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op Giro 5125 van het Rode Kruis is al bijna €925.000 opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het geld is bedoeld voor onder meer voedsel, drinkwater en hygiënepakketten. De aardbevingen kosten aan zeker 1450 mensen het leven en er zijn zo'n 3100 gewonden. Bovendien zijn er nog veel vermisten. Honderden volgens de overheid, maar volgens een website tienduizenden. Internationale hulpverleners zoeken nog altijd naar overlevenden en verlenen medische hulp. Het Verenigd Koninkrijk kiest voor marineschepen die onbemande vaartuigen aansturen in plaats van nieuwe grote oorlogsschepen. De Britse marine wil daarmee meer slagkracht krijgen voor hetzelfde budget. Er komen minstens 6 zogeheten moederschepen voor drones op zee, in de lucht en onder water. De keuze volgt op de snelle opkomst van drones in de moderne oorlogsvoering. De Nederlandse Defensie wil over 5 jaar ruim de helft van de militaire slagkracht uit onbemande systemen halen. De extra beveiligde gevangenissen in Nederland mogen binnenkort zelf drones gaan uitschakelen. De dienst Justitiële Inrichtingen krijgt daarvoor vanaf 1 juli nieuwe bevoegdheden om drones neer te halen of hun signaal te verstoren. Volgens het kabinet worden drones steeds vaker gebruikt om verboden spullen zoals telefoons, drugs en wapens gevangenissen binnen te brengen. De nieuwe regels gelden onder meer voor de extra beveiligde gevangenis in Vught. En bij een schietpartij in een WK-fanzone in San Jose in de Amerikaanse staat Californië is 1 persoon om het leven gekomen. Een tweede slachtoffer raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De schietpartij gebeurde tijdens een watch party waar mensen naar een WK-wedstrijd keken. De politie onderzoekt het incident als doodslag. Meer details over de dader of de aanleiding zijn nog niet bekendgemaakt. Het weer volop zon met ook her en der wat bewolking waaruit mogelijk nog wat regen valt. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden langs de kust tot 28 in het zuidoosten en er waait een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens staat 5 kilometer file. De vertraging is een kwartier. A12 Duitse grens Arnhem. 10 minuten vertraging tussen de Duitse grens en Duiven. Op de A15 Rotterdam-Nijmegen staat bij Afrit Leerdam 4 kilometer file. De vertraging is 5 minuten. 25 minuten is de vertraging op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Malden en Knoopend Rijkenvoort 10 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.

0: Ontdek de kunst in de binnenstad van Doesburg tijdens een beeldenwandeling met gids Ina Timmer. De wandeling start op zondag 2 augustus om 3 uur bij het beeld van Jan Wolkers naast de Martinikerk. Onderweg wordt stilgestaan bij bijzondere beelden, gedichten en gevelstenen in het historisch centrum. De gids vertelt over de kunstenaars en de verhalen achter de kunstwerken. De rondwandeling biedt een verrassende kijk op de stad. Deelname is gratis. Kun je luisteren naar wat de natuur te vertellen heeft? Tijdens de workshop De Beek Spreekt gaan deelnemers op zoek naar de stem van de beek en de natuur. De workshop levert inspiratie op voor het literatuur- en poëziefestival Het Park Vertelt. De activiteit vindt plaats op zondag 9 augustus van 1 uur tot 3:30... vanaf het boshuis bij Mergenmets aan de Hilsumse Beek. Spijk vormt in augustus opnieuw het decor van de traditionele Spiekse kermis. In en rond de feesttent staat een gevarieerd programma klaar met muziek, schutterstradities en vermaak voor alle leeftijden. Hoogtepunten zijn onder meer het koningsschieten en de traditionele schuttersactiviteiten van schuttersvereniging EMM. In de avonden zorgen live optredens en DJ's voor een feestelijke sfeer in de bekende blauw-witte tent. Ook de nostalgische kermisattracties ontbreken niet. De Spiekse kermis is van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Op Giro 5125 van het Rode Kruis is al bijna 925.000 euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het Verenigd Koninkrijk kiest voor marineschepen die onbemande vaartuigen aansturen in plaats van nieuwe grote oorlogsschepen. De Nederlandse Defensie wil over 5 jaar ruim de helft van de militaire slagkracht uit onbemande systemen halen. De extra beveiligde gevangenissen in Nederland mogen binnenkort zelf drones gaan uitschakelen. En bij een schietpartij in een WK-fanzone in San Jose in de Amerikaanse staat Californië is 1 persoon om het leven gekomen. Een 2e slachtoffer raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Staat file op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel, 10 minuten vertraging. Grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland, vanaf 7 naar 4 kilometer file en een kwartier vertraging. Kwartier vertraging heb je ook als je kiest voor de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. 5 kilometer file tussen Meteren en afrit Leerdam. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht. 6 kilometer file tussen Nijmegen-Dukenburg en Haps met zo'n 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: In Arnhem stellen inkers op de Hezelberg aan de Apeldoornse weg op 11 en 12 juli hun erf open van 10 tot 4 uur voor publiek. Er zijn demonstraties en je kunt kennis maken met imkers, bijenvolken en producten. Er zijn tafels met bijenwasschilderingen, wolfitschilderijtjes, koek en drankjes. Er liggen boeken over bijen ter inzage en je kunt ervaringen uitwisselen. Het centrum van Kleef verandert van 11 tot en met 19 juli in een feestterrein tijdens de Kleve Kermis. Sensationele attracties, hoge zweefmolens en razendsnelle achtbanen zorgen voor spanning en avontuur voor jong en oud. Kleve Kermis is het grootste volksfeest in de grensstreek. Naast de attracties kunnen bezoekers genieten van Duitse lekkernijen, sfeervolle terrassen en een festivalsfeer. Overdag is er volop vermaak voor gezinnen, terwijl de kermis in de avonduren verandert in een kleurrijk spektakel van licht en geluid. De Maatjes in Zevenaar houdt op zondag 19 juli een spelletjesmiddag. Van 12 tot 3 uur kun je samen genieten van spellen en gezelschap. Spellen zijn aanwezig, maar je mag ook je eigen favoriete spel meenemen. Aanmelden is niet nodig. Gewoon binnenlopen en meedoen is mogelijk. De Maatjes is gevestigd aan de Kardinaal de Jongstraat in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.

0: NPO speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een schietincident bij een jongerencentrum in het Duitse Stade op zo'n 30 kilometer ten westen van Hamburg zijn 5 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Duitse media op basis van de politie. 1 persoon is aangehouden, het onderzoek loopt nog. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en het gebied is afgezet. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Donderdag was er een grote vechtpartij in de stad bij een andere jeugdinstelling. Toen zou een ruzie over schulden uit de hand zijn gelopen. Op Giro 5125 van het Rode Kruis is al bijna 925.000 euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het geld is bedoeld voor onder meer voedsel, drinkwater en hygiënepakketten. De aardbevingen kosten aan zeker 1450 mensen het leven en er zijn zo'n 3100 gewonden. Bovendien zijn er nog veel vermisten. Honderden volgens de overheid, maar volgens een website tienduizenden. Internationale hulpverleners zoeken nog altijd naar overlevenden en verlenen medische hulp. Het Verenigd Koninkrijk kiest voor marineschepen die onbemande vaartuigen aansturen in plaats van nieuwe grote oorlogsschepen. De Britse marine wil daarmee meer slagkracht krijgen voor hetzelfde budget. Er komen minstens 6 zogeheten moederschepen voor drones op zee, in de lucht en onder water. De keuze volgt op de snelle opkomst van drones in de moderne oorlogsvoering. De Nederlandse Defensie wil over 5 jaar ruim de helft van de militaire slagkracht uit onbemande systemen halen. En de Amerikaanse president Trump meldt op zijn eigen platform Truth Social dat de Verenigde Staten en Iran elkaar morgen in de Qatarese hoofdstad Doha ontmoeten op verzoek van Iran. Zijn aankondiging volgt na recente aanvallen tussen beide landen. Volgens de VS ging het om vergelding nadat Iran een commercieel schip in de straat van Hormuz had aangevallen. De spanningen tussen de VS en Iran blijven hoog na het onlangs afgesloten staakt het vuren voor 60 dagen. Het weer volop zon met ook her en der wat bewolking waaruit mogelijk nog wat regen valt. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden langs de kust tot 28 in het zuidoosten en er waait een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Staat file op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Bij Barneveld bergingswerkzaamheden. De afrit is daar dicht, 10 minuten vertraging. A2 Utrecht-Den Bosch, kapotte auto bij Waardenburg. 20 minuten oponthoud daar, terecht langzaam vanaf Culemborg. Grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Langzaam rijden vanaf Zevenaar over 5 kilometer met een kwartier vertraging. En 10 minuten vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.
3: Zomer in Midden-Gelderland.
0: Zomer. Dit is Connect.

0: Mensen die van parken en tuinen houden kunnen op zondag 12 juli een parkrondleiding krijgen bij Kasteel Roosendaal. De rondleiding is van 1:30 tot 2:30 en van 2:30 tot 4:30. Ga met de parkgids mee naar het prachtige park van Roosendaal en bewonder onder andere de bijzondere tuinsieraden en de unieke bomen die het park rijk is. Ga mee op stap en ontdek de bijzondere plekken van dit unieke park. Op de markt in Bemmel vindt op zondag 19 juli het Internationaal Kapellenfestival plaats. Van 12 tot 5 uur kunnen bezoekers gratis genieten van traditionele blaas- en egelendermuziek. Het festival is een initiatief van muziekvereniging De Leemkulers uit Oosterbeek. De markt wordt omgetoverd tot een sfeervol muziekplein met voldoende zitplaatsen. Ook zijn er hapjes en drankjes verkrijgbaar op het horecaplein. Naast Nederlandse kapellen treedt traditiegetrouw ook een buitenlands gastkapel op. Fort Pannerde staat uitgebreid stil bij 3 bijzondere jubilea. 10 jaar beleeffort, 5 jaar museum en 5 jaar UNESCO werelderfgoed. Ter gelegenheid hiervan is er een jubileumprogramma met een nieuwe tentoonstelling en activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen het fort op een unieke manier ontdekken en meer leren over de rijke geschiedenis van deze historische verdedigingslinie. Fort Pannerde is geopend van woensdag tot en met zondag tussen 11 en 5 uur. De jubileumactiviteiten en de tentoonstelling zijn te bezoeken tot en met eind augustus. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.
2: Ne me quitte pas, il faut t'oublier tout, peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu à se voir comment, oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi leur cœur des bonheurs. Ne me quitte pas, ne me quitte pas.

0: Radio voor Midden Gelderland.
1: Radio voor Midden Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. Luister Connect. In heel Midden Gelderland.

0: Dit is Ewald van Lient met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een schietincident bij een jongerencentrum in het Duitse Stade op zo'n 30 kilometer ten westen van Hamburg zijn 5 mensen om het leven gekomen. 1 persoon is aangehouden, het onderzoek loopt nog. Op Giro 5125 van het Rode Kruis is al bijna €925.000 opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het Verenigd Koninkrijk kiest voor marineschepen die onbemande vaartuigen aansturen in plaats van nieuwe grote oorlogsschepen. De Nederlandse Defensie wil over 5 jaar ruim de helft van de militaire slagkracht uit onbemande systemen halen. En de Amerikaanse president Trump meldt op zijn eigen platform Truth Social dat de Verenigde Staten en Iran elkaar morgen in de Qatarese hoofdstad Doha ontmoeten op verzoek van Iran. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. De zon schijnt volop met ook her en der wat bewolking waaruit mogelijk nog wat regen valt. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden langs de kust tot 28 in het zuidoosten en er waait een matige noordwestenwind. Vanavond blijft het lang zonnig en regen valt er nergens. De matige noordwestenwind neemt in de loop van de avond in kracht af. Komende nacht blijft het overal droog bij een graad of 12 in het noorden tot 15 in het zuidoosten en het waait bijna niet. Vlak aan de kust en boven het IJsselmeer staat er een matige oostelijke wind. Morgenochtend wisselen zon en wolken elkaar af, maar blijft het droog. 'S Middags verandert er weinig, maar kan er wel wat regen vallen in het uiterste noorden van het land. Het wordt zo'n 22 graden vlak aan de kust tot 29 in het zuidoosten en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige westenwind. Morgenavond blijft het overal droog. Na morgen houden we overwegend zonnig weer en kunnen er op woensdag en donderdag ook een paar buien vallen. De middagtemperaturen liggen rond de 24 graden en dat is normaal voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 20 minuten voor het overige verkeer. Kwartiertje vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel. Grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Nog steeds file vanaf 7 naar 6 kilometer en 20 minuten vertraging. 10 minuten extra op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. File staat tussen Tielwest en Meteren en is 6 kilometer. En een klein kwartiertje vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os. 8 kilometer file inmiddels tussen knooppunt Valburg en afrit Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: In het erfgoedcentrum van Rozet staat de bijzondere band tussen mens en dier centraal. De tentoonstelling laat zien hoe Arnhemmers eeuwenlang samenleefden met dieren. Van huisdieren en werkdieren tot dieren als handelswaar en vervoermiddel. Archeologische vondsten, oude foto's en museumstukken brengen deze geschiedenis tot leven. Ook wordt zichtbaar hoe de rol van dieren in de stad door de jaren heen veranderde. De expositie is dagelijks te bezoeken tijdens de openingstijden van Rozet in Arnhem. In de Zevenaarse Turma Cultuurfabriek is tot en met 5 juli de expositie The Side of Life te zien. Kunstenaar Edwin Arends toont zo'n 30 schilderijen vol gevoel en herkenbare levenservaringen. Zijn werk kenmerkt zich door expressie, kleur en het gebruik van uiteenlopende materialen. Ook hergebruik van materialen speelt een belangrijke rol in zijn kunstwerken. De expositie is dagelijks te bezoeken van 8:30 tot 10:30 aan de Kerkstraat in Zevenaar. Na 15 succesvolle jaren komt er een einde aan Dreamfield bij recreatiegebied Rederlaag in Lathum. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli vindt met de Final Dream de allerlaatste editie van het Dance Festival plaats. Bezoekers kunnen nog 1 keer genieten van spectaculaire stages, indrukwekkende shows en muziek van bekende artiesten. De organisatie belooft een groots en onvergetelijk slot van een festival dat jarenlang een begrip was in de regio. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.
2: Radio voor de regio. Connect.
1: Hier ben je thuis.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Ondernemers opgelet.
3: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt.

0: vermisten. Op Giro 5125 van het Rode Kruis is bijna €925.000 opgehaald voor de slachtoffers. Het geld is bedoeld voor onder meer voedsel, drinkwater en hygiënepakketten. Hulpverleners zoeken nog altijd naar overlevenden. In de Australische staat New South Wales worden vanaf nu permanent drones ingezet om haaien bij de ongeveer 70 stranden rond Sydney te detecteren. De maatregel moet het aantal haaien aanvallen terugdringen. De overheid investeert miljoenen in het project en zet ook AI-systemen in voor extra veiligheid. Australië kende dit jaar al meerdere ernstige haaienaanvallen. In januari waren in Sydney 3 aanvallen in korte tijd. Maar omdat witte haaien beschermd zijn, mogen ze niet worden gedood. Bij een schietincident bij een jongerencentrum in het Duitse Stade, op zo'n 30 kilometer ten westen van Hamburg, zijn 5 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Duitse media op basis van de politie. Er zijn 2 personen aangehouden, het onderzoek loopt nog. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en het gebied is afgezet. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Donderdag was er een grote vechtpartij in de stad bij een andere jeugdinstelling. Toen zou een ruzie over schulden uit de hand zijn gelopen. En de 2 zonen van de Amerikaanse president Trump, Eric en Donald Jr., zouden profiteren van een omstreden mijnendeal in Kazachstan. Dat meldt de New York Times op basis van onderzoek. Het gaat om een project rond de winning van het metaal wolfraam met mogelijk miljarden dollars aan waarde. Volgens de krant is die deal mede tot stand gekomen met betrokkenheid van de Amerikaanse overheid. De Trump-familie zegt alleen passieve investeerder te zijn en niet bij de deal betrokken te zijn geweest. Het weer volop zon met ook her en der wat bewolking, waaruit mogelijk nog wat regen valt. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden langs de kust tot 28 in het zuidoosten. En er waait een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld staat 4 kilometer. Voor opruimwerk na een ongeluk doe je er 25 minuten langer over. De rechterrijstrook is dicht. A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 20 minuten vertraging. A12 naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens is het oponthoud een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Liefhebbers van kunst kunnen tot 5 juli de expositie van Edwin Arends bezichtigen in de Zevenaarse Turmak Cultuurfabriek. Onder de titel The Side of Life toont kunstenaar Arends expressieve schilderijen en vertaalt hij persoonlijke ervaringen en emoties naar beeld. Zijn werk kenmerkt zich door het gebruik van diverse materialen. Ook de lijsten maken bewust deel uit van de kunstwerken. De tentoonstelling is gratis toegankelijk. Bezoekers zijn welkom aan Kerkstraat 27 in Zevenaar tijdens de reguliere openingstijden van de Cultuurfabriek. Ook dit jaar worden de pleinfeesten georganiseerd op de Grote Markt in Doesburg van 9 tot en met 11 juli. Pleinfeest Doesburg is het grootste driedaagse evenement in de zomer. Tijdens dit evenement treden er diverse artiesten en bands op in het historisch centrum. Het pleinfeest begint iedere avond om 8 uur. Rosette in Arnhem organiseert tijdens de Katie Kotti in de maand juli lezingen, gesprekken en kunstprojecten die de geschiedenis van kolonialisme belichten. Het programma richt zich op slavernij, uitbuiting, culturele ontwrichting en de strijd voor erkenning en herstel. Kijk op de website van Rosette voor de openingstijden. En tot zover de agendaberichten.
1: Bij je thuis, op het werk, in de auto. Connect is er overal.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In het noorden van Venezuela is een sterke naschok gemeten na de zware aardbevingen van vorige week. Op Giro 5125 van het Rode Kruis is bijna €925.000 opgehaald voor de slachtoffers. In de Australische staat New South Wales worden vanaf nu permanent drones ingezet om haaien bij de ongeveer 70 stranden rond Sydney te detecteren. De maatregel moet het aantal haaien aanvallen terugdringen. Bij een schietincident bij een jongerencentrum in het Duitse Stade, op zo'n 30 kilometer ten westen van Hamburg, zijn 5 mensen om het leven gekomen. Er zijn 2 personen aangehouden. Het onderzoek loopt nog. En de 2 zonen van de Amerikaanse president Trump, Eric en Donald Jr., zouden profiteren van een omstreden mijnendeal in Kazachstan. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Utrecht-Den Bosch heb je tussen Culemborg en Zaltbommel een kwartier vertraging. De A15 naar Nijmegen tussen Hardingsveld-Giessendam en Arkel 20 minuten extra. En op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam tussen Meteren en Arkel een kwartier vertraging. Dan op de A50 van Arnhem naar Os ook een kwartier vertraging tussen Knoopert Valburg en Ravenstein. En de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Knoopert Hattemerbroek doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

verbindt Midden-Gelderland. Nieuws, muziek en sport. Dit is Connect. Connect.

0: Bij Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Defensie wil de komende jaren sneller groeien dan eerder was gedacht vanwege de toegenomen dreiging. Dat zei commandant der strijdkrachten Eigelsheim bij de presentatie van de nieuwe defensieplannen. Daarbij zet de krijgsmacht sterk in op drones en andere technologie. Ook wordt er fors geïnvesteerd in innovatie en nieuwe systemen. Defensie noemt een snelle aanpassing belangrijker dan de grootte van het leger. Over 5 jaar moet ruim de helft van de militaire slagkracht uit onbemande systemen komen. In het noorden van Venezuela is een sterke naschok gemeten na de zware aardbevingen van vorige week. Die naschok had een kracht van 4,6 en zorgde voor onrust in het rampgebied. Bij de eerdere bevingen vielen zeker 1450 doden en zo'n 3100 gewonden. Er zijn nog veel vermisten. Op Giro 5125 van het Rode Kruis is bijna €925.000 opgehaald voor de slachtoffers. Het geld is bedoeld voor onder meer voedsel, drinkwater en hygiënepakketten. Hulpverleners zoeken nog altijd naar overlevenden. In de Australische staat New South Wales worden vanaf nu permanent drones ingezet om haaien bij de ongeveer

0: Aanvallen. In januari waren in Sydney 3 aanvallen in korte tijd. Maar omdat witte haaien beschermd zijn, mogen ze niet worden gedood. En een jongen is in Hartje Amsterdam van de Blauwbrug geduwd en op een passerende rondvaartboot terechtgekomen. Het incident gebeurde toen een voorbijganger hem en een andere jongen plotseling sloeg. Het slachtoffer viel daarna in het water en zwom zelf weg. De rederij bevestigt het voorval en de schipper stopte direct om te kijken hoe het met de jongen ging. De politie onderzoekt de zaak. Het is strafbaar om iemand opzettelijk van een brug te duwen en dat levert ook een aanzienlijke kans op letsel op. Het weer, het is nog lang zonnig en droog bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Vannacht is het droog bij 12 tot 15 graden en waait het nauwelijks. Morgen krijgen we zon en wolken met mogelijk ook wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je een kwartier vertraging op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Dat geldt ook voor de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Knoopendel en Arkel. En op de N233 Veenendaal-Kesteren is het aansluiten. Tussen Veenendaal en Kesteren doe je er een half uur langer over. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.
3: Zomer in Midden-Gelderland.

0: In Doesburg kunnen liefhebbers een rondrit maken met de paardentram op zaterdag 4 juli om 2 uur. Op ontspannen wijze wordt er rondgereden door het historisch centrum. Je krijgt van alles te horen over de rijke geschiedenis van de stad. De paardentram wordt getrokken door fjordenpaarden en de rondrit is geschikt voor jong en oud. De opstaplocatie is de paardentramhalte in de Koepoortstraat in Doesburg. Meer informatie over de paardentramrondrit staat op bezoek-doesburg.nl. Kasteel Doorneburg staat op 4 en 5 juli in het teken van de middeleeuwen. Bezoekers ontmoeten ridders, boogschutters en ambachtslieden uit vervlogen tijden. Er zijn spectaculaire riddershows te paard, gevechtsdemonstraties en middeleeuwse muziek. Ook voor kinderen zijn er theateroptredens en diverse activiteiten. Het festival is zaterdag van 10 tot 6 uur en zondag van 10 tot 5 uur geopend. Daarnaast zijn er middeleeuwse markt, oude ambachten en het kasteel zelf te bezoeken. Het kasteel is gevestigd aan de Kerkstraat in Doorneburg. Liefhebbers van klassieke voertuigen kunnen op 5 juli genieten van de midzomertocht van de Angerse Oldtimer Club. De deelnemers verzamelen zich bij herberg De Letse Stuiver in Angeren voor een sfeervolle rit door de regio. Oldtimerauto's, bromfietsen en motoren zorgen voor een nostalgisch schouwspel onderweg. De inschrijving start om 9:30, waarna de deelnemers om 10:30 vertrekken voor de toertocht. Het publiek is welkom om de voertuigen te bewonderen. En tot zover de agendaberichten.
1: De lekkerste classics en de beste hits.
2: Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Defensie wil de komende jaren sneller groeien dan eerder was gedacht vanwege de toegenomen dreiging. Over 5 jaar moet ruim de helft van de militaire slagkracht uit onbemande systemen komen. In het noorden van Venezuela is een sterke naschok gemeten na de zware aardbevingen van vorige week. Op Giro 5125 van het Rode Kruis is bijna €925.000 opgehaald voor de slachtoffers. In de Australische staat New South Wales worden vanaf nu permanent drones ingezet om haaien bij de ongeveer 70 stranden rond Sydney te detecteren. De maatregel moet het aantal haaien aanvallen terugdringen. En een jongen is in Hartje Amsterdam van de Blauwbrug geduwd en op een passerende rondvaartboot terechtgekomen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanavond blijft het lang zonnig en regen valt er nergens. De matige noordwestenwind neemt in de loop van de avond in kracht af. Komende nacht blijft het overal droog bij een graad of 12 in het noorden tot 15 in het zuidoosten en het waait bijna niet. Vlak aan de kust en boven het IJsselmeer staat er een matige oostelijke wind. Morgenochtend wisselen zon en wolken elkaar af, maar blijft het droog. 'S Middags verandert er weinig, maar kan er wel wat regen vallen in het uiterste noorden van het land. Het wordt zo'n 22 graden vlak aan de kust tot 29 in het zuidoosten en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige westenwind. Morgenavond blijft het overal droog. Na morgen houden we overwegend zonnig weer en kunnen er op woensdag en donderdag ook een paar buien vallen. De middagtemperaturen liggen rond de 24 graden en dat is normaal voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is druk op de wegen in de regio. Er staat 165 kilometer file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Ben je een kwartier extra kwijt tussen knooppunt Hintel en Waardenburg. Dat gaat ook voor de A12 naar Duitsland tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. A15 richting Nijmegen tussen Sliedrecht-Oost en Leerdam. Heb je een half uur vertraging. En op de A50 Apeldoorn-Zwolle bij Hattem 10 minuten extra door opruimwerk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: benieuwd naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel internet en

0: Defensie wil de komende jaren sneller groeien dan eerder was gedacht vanwege de toegenomen dreiging. Dat zei commandant der strijdkrachten Eichelsheim bij de presentatie van nieuwe defensieplannen. Daarbij zet de krijgsmacht sterk in op drones en andere technologie. Ook wordt fors geïnvesteerd in innovatie en nieuwe systemen. Defensie noemt een snelle aanpassing belangrijker dan de grootte van het leger. Over 5 jaar komt ruim de helft van de militaire slagkracht uit onbemande systemen. Een jongen is in Hartje Amsterdam van de Blauwbrug geduwd en op een passerende rondvaartboot terechtgekomen. Het incident gebeurde toen een voorbijganger hem en een andere jongen plotseling sloeg. Het slachtoffer viel daarna in het water en zwom zelf weg. De rederij bevestigt het voorval en de schipper stopte direct om te kijken hoe het met de jongen ging. De politie onderzoekt de zaak. Het is strafbaar om iemand opzettelijk van een brug te duwen. Het levert ook een aanzienlijke kans op letsel op. In Apeldoorn is een jong kind uit een raam van een woning gevallen en naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat vermoedelijk om een peuter die van de tweede verdieping naar beneden viel. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen met spoed ter plaatse. Hoe het met het kind gaat, is onbekend. Het is al het 4e incident met jonge kinderen die uit ramen vallen deze maand. Een jongetje van 2 overleed in Rotterdam. Gisteren raakte een kind van 1,5 gewond in Schiedam. En de Duitse regering wil voorkomen dat Volkswagen fabrieken in Duitsland sluit, maar zegt dat de uiteindelijke beslissing wel bij het bedrijf zelf ligt. Volkswagen zou plannen hebben om meerdere Duitse fabrieken dicht te doen en banen te schrappen. De autofabrikant, die ook eigenaar is van Porsche en Audi, heeft zo'n 657.000 werknemers in dienst. Volkswagen leidt onder Amerikaanse importheffingen en felle Chinese concurrentie. Het weer. Het is nog lang zonnig en droog bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Vannacht droog bij 12 tot 15 graden en nauwelijks wind. Morgen krijgen we zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijden nog langzaam op de A12 naar Duitsland. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar heb je 10 minuten vertraging. Een kwartier extra ben je kwijt op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Knopendel en Arkel. A50 Eindhoven-Arnhem voor het knooppunt Bankhoef 10 minuten vertraging. En op de N50 Emmeloord-Apeldoorn tussen Kampen-Zuid en het knooppunt Hattemerbroek een kwartier extra reistijd. De N314 Doetinchem-Zutphen. Voor de aansluiting met de N319 heb je 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de N322 Nieuwendijk richting Zaltbommel tussen Gameren en Rossum. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is

0: Ontdek de kunst in de binnenstad van Doesburg tijdens een beeldenwandeling met gids Ina Timmer. De wandeling start op zondag 2 augustus om 3 uur bij het beeld van Jan Wolkers naast de Martinikerk. Onderweg wordt stilgestaan bij bijzondere beelden, gedichten en gevelstenen in het historisch centrum. De gids vertelt over de kunstenaars en de verhalen achter de kunstwerken. De rondwandeling biedt een verrassende kijk op de stad. Deelname is gratis. Kun je luisteren naar wat de natuur te vertellen heeft? Tijdens de workshop De Beek Spreekt gaan deelnemers op zoek naar de stem van de beek en de natuur. De workshop levert inspiratie op voor het literatuur- en poëziefestival Het Park Vertelt. De activiteit vindt plaats op zondag 9 augustus van 1 uur tot 3:30... vanaf het boshuis bij Mergenmets aan de Hilsumse Beek. Spijk vormt in augustus opnieuw het decor van de traditionele Spiekse kermis. In en rond de feesttent staat een gevarieerd programma klaar met muziek, schutterstradities en vermaak voor alle leeftijden. Hoogtepunten zijn onder meer het koningsschieten en de traditionele schuttersactiviteiten van schuttersvereniging EMM. In de avonden zorgen live optredens en DJ's voor een feestelijke sfeer in de bekende blauw-witte tent. Ook de nostalgische kermisattracties ontbreken niet. De Spiekse kermis is van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus. En tot zover de agendaberichten.
1: De streekomroep voor Midden-Gelderland. Met Connect voel je je overal thuis.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Defensie wil de komende jaren sneller groeien dan eerder was gedacht vanwege de toegenomen dreiging. Daarbij zet de krijgsmacht sterk in op drones en andere technologie. Een jongen is in Hartje Amsterdam van de Blauwbrug geduwd en op een passerende rondvaartboot terechtgekomen. Het incident gebeurde toen een voorbijganger hem en een andere jongen plotseling sloeg. In Apeldoorn is een jong kind uit een raam van een woning gevallen en naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat vermoedelijk om een peuter die van de tweede verdieping naar beneden viel. Het is al het vierde incident met jonge kinderen die uit ramen vallen deze maand. En de Duitse regering wil voorkomen dat Volkswagen fabrieken in Duitsland sluit, maar zegt dat de uiteindelijke beslissing wel bij het bedrijf zelf ligt. Volkswagen zou plannen hebben om meerdere Duitse fabrieken dicht te doen en banen te schrappen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg heb je een kwartier vertraging. En dat geldt ook voor de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum tussen Meteren en de afrit Arkel. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem heb je voor het knooppunt Bankhoef nog 5 minuten extra nodig. En ook op de N50 van Emmeloord naar Apeldoorn heb je voor het knooppunt Hattemerbroek 5 minuten vertraging. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: in heel Midden-Gelderland.
1: Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl.
0: Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Nederland overtreedt volgens de Europese Commissie EU-regels voor internationaal treinverkeer. De NS krijgt voorrang boven andere vervoerders wanneer de capaciteit van het spoorwegnet onvoldoende is, wat betekent dat andere internationale vervoerders worden benadeeld. Volgens EU-mededingingsregels mogen lidstaten bedrijven geen speciale of exclusieve rechten geven die hun marktpositie versterken. Brussel heeft een formele waarschuwingsbrief naar Nederland gestuurd. De Amerikaanse president Donald Trump moet alsnog miljoenen betalen aan schrijver E. Jean Carroll.

0: Beroepszaak niet in behandeling te nemen is niet bekendgemaakt. In Apeldoorn is een jong kind uit een raam van een woning gevallen en naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat vermoedelijk om een peuter die van de tweede verdieping naar beneden viel. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen met spoed ter plaatse. Hoe het met het kind gaat is onbekend. Het is al het vierde incident met jonge kinderen die uit ramen vallen deze maand. Een jongetje van 2 overleed in Rotterdam. Gisteren raakte een kind van 1,5 gewond in Schiedam. En de Duitse regering wil voorkomen dat Volkswagen fabrieken in Duitsland sluit, maar zegt dat de uiteindelijke beslissing wel bij het bedrijf zelf ligt. Volkswagen zou plannen hebben om meerdere Duitse fabrieken dicht te doen en banen te schrappen. De autofabrikant, die ook eigenaar is van Porsche en Audi, heeft zo'n 657.000 werknemers in dienst. Volkswagen leidt onder Amerikaanse importheffingen en felle Chinese concurrentie. Het weer. Het is nog lang zonnig en droog bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Vannacht droog bij 12 tot 15 graden en nauwelijks wind. Morgen krijgen we zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Utrecht Den Bosch heb je tussen Beest en knooppunt Del 5 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A12 van Arnhem naar Utrecht, tussen de knooppunt de Waterberg en Grijshoord. Bij knooppunt Grijshoord is de rechterreis zo dicht vanwege bergingswerk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.
3: Zomer in Midden-Gelderland.
2: Zomer.
3: Dit is Connect. Kijk op de samenleving.

0: Dit is Kijk op de Samenleving. Met vanavond...
1: Met vanavond onze collega Martijn Koedam als gast van de week. Martijn is een van de verslaggevers bij de wedstrijden van Vitesse. U kunt hem daar horen als commentator. Maar Martijn doet nog een hele hoop meer bij RTV Connect. En daar gaan we het over hebben. Niet alleen over Vitesse, maar ook over een nieuwe serie over het slavernijverleden hier in de regio. Dan hebben we aandacht voor het Filmhuis in Zevenaar. En normaal gesproken hoort u dan Nan Hoesté, die enthousiast vertelt wat er allemaal te zien is in het Filmhuis. Maar helaas, Nan is in het ziekenhuis in het revalidatiecentrum. En wij wensen haar vanaf deze plek heel veel sterkte en beterschap. Maar we besteden even goed aandacht aan de films, zowel in het Filmhuis Zevenaar als in Arnhem. Dan hebben we in het tweede uur hebben we de kijk op de nieuwe samenleving van juni, waarin Mariette Wiegink spreekt met Jolanda Kemna over de Liemerse ambassade. En ook een herhaling van het gesprek wat ze had over de koeien in de wei in de zomer. Want die hebben een gebrek aan schaduw, want er staat bijna geen boom in de wei. En er zijn mensen die zijn daar heel hard aan bezig om daar verandering in aan te brengen. Daarnaast nog de infotheek, cabaret en de pennenstreken van Trudy Korthuis. Maar laten we eerst eens beginnen met muziek. Hier is Maroon 5 met zijn All Night.

0: Kijk op de samenleving Gast van de Week.
1: Onze gast deze week, dat is Martijn Koedam. Hij is collega bij RTV Connect en hij doet daar, om het even kort te zeggen, van alles. En u kunt hem af en toe horen als Vitesse speelt, als verslaggever. Maar ook op de website is Martijn actief en zo nog een heleboel andere dingen. Laten we eens eerst even met je kennis maken, Martijn. En hartelijk welkom in ons programma natuurlijk.
2: Ja, dankjewel. Mijn debuut eigenlijk nou hier. Je hoort mij wel eens natuurlijk door die hinderlijke in de onderbreking op maandag als Vitesse speelt. Dat jouw programma, of jullie programma, een uurtje korter duurt. Maar nu officieel eigenlijk mijn debuut, hè?
1: Ja, zo is dat. Zo is dat. Laten we even met je kennis maken. Want je studeert aan de Hogeschool van Utrecht voor journalist. Maar eigenlijk ben je het al, hè?
2: Ja, zo wil ik het graag zelf wel noemen, ja. Nee, ik moet nog eigenlijk officieel nog afstuderen. De rest heb ik allemaal al gedaan, maar nog wat vervelende herkansingen heb ik staan. En zodoende werk ik nu dus hier. Dus ik kan het eigenlijk een soort tussenjaar noemen. Mm-hmm. Waar ik eigenlijk al meer leer dan de afgelopen 3,5 jaar op school. Want ja, op stage of hier leer je toch meer dan op school. Althans, ja. Dat vind ik.
1: Gewoon in de praktijk.
2: Ja, met de poot in de modder, zullen ze dan zeggen.
1: Ja, zo is dat. Hè? Vroeger leerden mensen het ook. Hè? Door als leerling gewoon bij een krant aan het werk te gaan. En zo het vak te leren. Laten we eens eerst even naar Vitesse gaan. Want jij geeft commentaar daar. En we hebben natuurlijk nu geen sportprogramma, maar... Je hebt wel een bewogen jaar meegemaakt met Vitesse, hè? Want er was natuurlijk... Ja, ik denk zelfs voetbalhaters dat die mee hebben gekregen wat er allemaal te doen was. Kun je dat jaar een beetje samenvatten voor ons? Hoe heb je dat beleefd?
2: Nou, het begon natuurlijk heel raar. Dat is bijna een jaar na dato. 31 juli dat Vitesse officieel de proflicentie verloor in tweede instantie bij de KNVB. Toen kwamen die rechtszaken. Rechtszaak 1 ging verloren. Rechtszaak 2 won Vitesse wonderbaarlijk. Was maar 1% kans voor... Dus bij wijze van spreken hadden wij het Vitesse sportprogramma hier al bijna opgeheven. Mm. Maar als bij toverslag kwam de club weer terug. Vitesse speelde natuurlijk de eerste paar wedstrijden. Daarna ging het wel weer zoals business as usual. Het was nog wel even onrustig. Uiteindelijk namen de 5 lokale sterkhouders de club over. Dat is ongeveer 1,5 maand geleden helemaal goedgekeurd. Dus er is iets meer rust in de tent. Mm-hmm. En deze voorbereiding, al is hij pas een week, 1,5 week oud... is al heel anders dan de afgelopen 2 jaren. Want toen was het constant onrustig. Er hingen de donkere wolken hingen boven de club. En nu schijnt volle bak de zon en is er eigenlijk geen wolkje aan de lucht.
1: Ja, want die proflicentie is nu echt helemaal zeker.
2: Ja, Vitesse heeft gewoon op de 14e van juli de begroting ingediend... en alle punten ingediend... het moest voor de 15e, dus de 14e hebben ze dat gedaan. Dat was afgelopen 2 jaar helemaal geen vanzelfsprekendheid. Maar eigenlijk, ze hebben het nu nog gemeld van... joh, we hebben het rond. Maar eigenlijk bij andere betaald voetbalorganisaties... is dat helemaal geen issue meer. Die melden niet dat ze het voor elkaar hebben. Dat is gewoon normaal.
1: Dat is, ja.
2: Ja, dus ja. Dit zou hopelijk de laatste keer dat Vitesse dit heeft moeten doen. Maar ja, het is en blijft Vitesse, het is en blijft Hollywood aan de Rijn. Dus volgend jaar kan er weer van alles gebeuren. Dat is het gekke van deze club.
1: Ja, je weet het maar nooit. Hè?
2: Nee.
1: Heb je ook iets meegekregen van de sociale impact van dit hele gebeuren? Want er zijn natuurlijk heel veel mensen, met name in Arnhem... Hè, hun hele leven is Vitesse. Ja. En iedere keer stortte dat leven weer min of meer in... en kregen ze dan toch weer hoop. Wat heb je daarvan meegekregen?
2: Nou, je merkt natuurlijk dat die club enorm leeft... Getuigen ook de meer dan 11.000 seizoenkaarten... die voor aankomend seizoen alweer verkocht zijn. Vorig jaar waren dat 13.000. Ja, dan merk je er al wel van die deze club leeft. Mensen hebben er afgelopen jaren ook slecht van geslapen. Nu ook nog tot 1,5 maand geleden gaat die overname nou rondkomen. Gaat de KNVB Vitesse niet nog een keer, ik zeg het even tussen aanhalingstekens, naaien. Mm. Maar ja, dat merk je echt wel. Je merkte de emotie, vooral de wedstrijd tegen Helmond Sport afgelopen september. De Airborne wedstrijd, de terugkeer van Vitesse in Gelredome. Ja, dat was denk ik moeilijk voor iedereen, zelfs objectieve mensen, om geen kippenvel te krijgen. Dus vooral voor die mensen, ja. En ook voor de sociale tak van Vitesse, of het maatschappelijke tak van Vitesse, die ook zoveel... kansarme jongeren helpen. Ja, zo'n club, ik denk dat voetbalvolgers en niet-voetbalvolgers... niet helemaal doorhebben hoe groot en hoeveel impact... zo'n betaald voetbalclub in je stad heeft. Nou, en Vitesse heeft dat echt wel heel groot. En ook een positieve uitwerking voor de stad Arnhem. Ik denk zelfs dat het de grootste trekpleister is voor Arnhem.
1: Ja, ja, want wat is die maatschappelijke impact dan?
2: Nou, Vitesse gaat natuurlijk de wijk in. Mm. Dus richten voetbalveldjes op, geven cursussen... helpen jongeren die bijvoorbeeld in een gezin wonen die niet zoveel geld hebben, om ze te laten voetballen, om ze een andere kans te geven in het leven. Dus echt zo ontzettend breed, dat je het bijna niet voor mogelijk had wat de club allemaal op maatschappelijk ding allemaal doet.
1: Ja, het is zoveel meer dan alleen dat voetballen. Hè? En ook zoveel meer dan alleen het eerste team, wat natuurlijk volop in de belangstelling staat.
2: Ja, zeker. Nee, ja, ze helpen ook hartstikke veel kinderen. En ze geven ook kinderen iets om elke week naartoe te leven. Dat ze kunnen kijken naar hun helden. Noem allemaal maar op. Het is bijna te veel om op te noemen binnen dit uur al bijna.
1: Ja, zeker. Maar nog even om bij Vitesse te blijven. Want jij geeft dus commentaar bij wedstrijden. Hè? In beurtelings met collega's. Maar je hebt ook een podcast over Vitesse. Wat is dat voor iets?
2: Ja, twee eigenlijk zelfs. Ik zit ook wel eens bij de podcast Studio Langs Terrein. Dat is voor veel Vitesse supporters een household name. Mm-hmm. Die loopt al vanaf 2020. Maar ook sinds afgelopen januari bij de Gelderlander. Met collega Bart Eulen. Dat is de clubwatcher van Vitesse voor de Gelderlander. En daar bespreken wij. Ja, het is waarschijnlijk echt. Het is wel een beetje voor de Vitesse-fetischisten, zeg maar. Wij gaan altijd na de wedstrijd terug naar de redactie van de Gelderlander in Nijmegen. En daar nemen we het op. Dus ook wel uitwedstrijden helemaal in Roda. 2 uur terugrijden. En dan rond 1 uur achter, 1 uur 's nachts achter de podcastmicrofoon duiken om deze wedstrijd te duiden. En het nieuws van Vitesse de afgelopen week voor de wedstrijd. En daarna. En heel veel kijkersvragen. Dus het is wel een hele brede podcast. Hij heet ook niet voor niets Dicht op Vitesse.
1: Ja, ja.
2: En
1: ja,
2: wij zitten er wel redelijk dicht op. Maar nee, het is het vergt wel een zware tol op je. Want het is gelijk na de wedstrijd. Maar het is hartstikke leuk om te doen.
1: En gaat dat ook over meer dan alleen het voetbal?
2: Ligt er een beetje aan natuurlijk wat er speelt rondom de club. Dus we hebben ook bestuurlijk gehad. Nou, bij Vitesse ben je bijna bestuurlijk expert. Je bent juridisch bijna expert geworden. Licentiezaken expert. Dus we hebben van alles gehad. Bijna alles wat je in het voetbal kan bedenken hebben, heeft de revue wel gepasseerd. Ja, ja. Maar als bijvoorbeeld een kijk of een luisteraar een vraag instuurt van, joh, wat is de maatschappelijke impact van Vitesse? Dan kunnen we het daar ook over hebben en dingen uitleggen. Dus echt heel breed.
1: Ja, heel breed. En mensen kunnen dat beluisteren. Of staan jullie even stil nu?
2: Nu staan wij even stil. Dus na de laatste wedstrijd op 24 april tegen Cambuur hebben wij de laatste opgenomen in een hotel. Want dan mochten wij toen gaan slapen. 2 dagen later sliep de koning er daar trouwens. Dat is een heel ander verhaal. Maar we gaan het weer oppakken vanaf 7 augustus... als de eerste wedstrijd van Vitesse is thuis tegen RKC. En dan gewoon weer wekelijks na de wedstrijd zijn we te beluisteren.
1: Nou, dat gaan mensen zeker volgen. Naast Vitesse hou je ook met andere zaken bezig. We gaan het straks hebben over de serie over het slavernijverleden. Maar wat doe je verder? Ben je heel breed georiënteerd?
2: Nou ja, wel redelijk. Natuurlijk moet je dat hier bij zo'n kleine omroep ook wel zijn. Dus politiek komt wel eens langs. Maar waar ik me vooral op richt, naast het voetbal, zijn geschiedenisitems. Een paar weken geleden heb je mij ook kunnen horen. Toen werd ik ingebeld door collega Tristan. Over het rampjaarvideo. We hadden toen een soort mini-documentaire gemaakt over het rampjaar van 1672. Die kwam ook later die week. Maar bijvoorbeeld maak ik ook wel eens tekstitems over een beroving in Arnhem. Nee, het was geen beroving, het was een gevangenis in Arnhem tijdens de Tweede Wereldoorlog. En daar heeft het verzet 56 gevangenen bevrijd zonder een schot te lossen. Midden op de dag.
1: Oh, ja?
2: Dat soort verhalen. Maar ook natuurlijk verder in de middeleeuwen. Dus eigenlijk best wel heel breed. En omdat geschiedenis, omdat ik dat zelf heel interessant vind, wil ik mensen dat ook erin meenemen. En meestal worden ze wel aardig gelezen.
1: Ja, en dat zijn inderdaad dingen van, ja, het rampjaar, ergens gaat een belletje rinkelen van de geschiedenislessen van vroeger. Maar het is best leuk om dan nog eens te kijken hoe dat hier in deze regio destijds was, hè?
2: Ja, zeker. Nee, we moeten natuurlijk lokaal trekken, ook omdat dat voor de meeste mensen aantrekkelijk is. Dat je denkt, hé, dit is bij mij om de hoek geweest, of misschien wel in mijn dorp. Precies. En dan ga je het, althans uit de eigen ervaring, altijd wel even lezen, omdat je denkt, ja, dit is misschien wel op de straat waar ik achter woon of waar ik nu woon. En misschien op oude foto's kan je je huis nu wel zien. Dus ja, dat zijn van die dingen die waar mensen altijd dan wel geïnteresseerd in zijn. Althans, dat merk ik.
1: Ja, en zo gaat de geschiedenis dan eigenlijk leven.
2: Zeker, ja. Zeker. En geschiedenis moet ook leven. Hè? Want als je de geschiedenis niet kent, is het verdoemd om het te herhalen. En dat willen we het liefst niet met alles wat we in de geschiedenis hebben meegemaakt.
1: Zo is dat. We gaan even naar muziek luisteren. En daarmee gaan we eigenlijk weer even terug naar vandaag de dag.
2: Ja.
1: Want het WK is natuurlijk ook actueel op dit moment. Je hebt er speciaal iets over uitgezocht.
2: Ja, zeker. We hebben een speciaal nummer van Razor Light America. Ik denk als de meeste mensen hem horen dat ze hem wel begrijpen. En hij is misschien ook wel actueel, want het gaat over problemen in Amerika. Laten we hopen dat over ongeveer 7 uur er geen problemen voor Oranje ontstaan.
1: In Mexico in dit
2: Mexico,
1: geval.
2: Niet ja. In Amerika. Maar als ze doorgaan, dan gaan ze natuurlijk de rest van de wedstrijd allemaal in Amerika spelen. Dus laten we hopen dat dit allemaal goed komt. En een leuk WK-tintje voor nu even.

0: Kijk op de samenleving Gast van de Week.
1: Onze gast van de week, dat is collega Martijn Koedam. En we hebben daarnet gesproken over wat hij zoal doet voor onze omroep. Maar er komt iets heel bijzonders aan, Martijn. Je hebt een hele serie gemaakt over het slavernijverleden hier in deze regio. Kan je eens vertellen hoe dat in zijn werk is gegaan?
2: Nou, dat heeft nog behoorlijk wat tijd gekost natuurlijk. Nee, ik kwam februari hier op de redactie werken. Mm-hmm. Ik zat er natuurlijk al langer als vrijwilliger bij Vitesse, maar hier kwam ik toen echt werken. En dit ideetje heb ik meegenomen vanuit mijn studietijd. Nou, althans, ik studeer nog steeds, maar nu is het in rusten natuurlijk.
1: Utrecht journalistiek.
2: Ja, inderdaad. En toen heb ik er al een keer wat over gemaakt. Dat was toen gewoon een hersenspinsel. Van wat zou het slavernijverleden in Arnhem zijn geweest? Toen werd ik door docenten... zonder kennis van zaken uitgelachen. Van ja, Arnhem heeft toch geen slavernijverleden, noem allemaal maar op. Dus dan weet je ook alweer dat ze een brevet van onvermogen eigenlijk op hebben gespeeld.
1: Ja, want waarom niet eigenlijk?
2: Nou, dat dus. Want ze zei, ja, het ligt toch niet aan het water en het is geen Amsterdam. Toen zei ik, nee, het is ook geen Vlissingen. En toen zei ze ook nog, nou ja, Vlissingen ligt niet aan het water. Dus dan weet je al wat het niveau was van die docenten. Maar nee, toen ben ik er dus opgekomen. Toen ik hier kwam, dacht ik... Nou ja, we zijn natuurlijk de streekomroep van Arnhem en omgeving. Mm-hmm. Daarom ga ik het niet uitwerken tot in eerste instantie een conceptje. Nou, dat conceptje heb ik voorgelegd aan onze hoofdredacteur Harm en aan Sandra. Mm-hmm. En zodoende heeft het echt plaatsgevonden, ook met Bo, de cameraman, ook genoemd. We hebben met z'n tweeën aan dit project gewerkt. Waarbij ik natuurlijk vooral de inhoud deed en Bo de camera. Mm-hmm. En dat heeft het allemaal eigenlijk na de gemeenteraadsverkiezingen hebben we allemaal dingen opgenomen. Tot ongeveer 2 weken geleden. Toen hebben we de laatste opnames gehad. We wouden eigenlijk in juni gaan uitzenden. Maar dat was niet haalbaar. En uiteindelijk hebben we gewoon gekozen van... dan gaan we na Katie Kotti gaan we uitzenden.
1: Want dat is woensdag, hè?
2: Katie Kotti is woensdag. En wij gaan vrijdag de eerste aflevering online gooien. Daarbij komt ook een mooi artikel met een ander bijzonder verhaal... uit zo'n aflevering. En dan gaan we voor 8 weken op een rij... we komen dan op vrijdag die afleveringen.
1: Ja, want ondanks wat de mensen op jouw opleiding erover zeiden... er was genoeg te vertellen over het slavernijverleden... in deze regio Arnhem en omstreken.
2: Ja, meestal doe ik precies het tegenovergestelde als wat de docenten zeggen. Dus ook met dit. En dat eigenlijk die eigenwijs.
1: Wil je daarmee zeggen dat je eigenwijs bent? Of,
2: Een goede journalist is eigenwijs, denk ik.
1: Zou je zeggen?
2: Ja, dat zou je wel zeggen. Nee, en dus het heeft echt best wel... het zijn hele mooie verhalen geworden. Althans, nu ga ik wel een beetje wijven van WC1 natuurlijk. Maar... er is echt best wel heel veel gebeurd. En er is een behoorlijke geschiedenis... waarbij wij ook een deel van de geschiedenis van de slavernij eraf hebben geknipt. Of niet geknipt, die hebben we nog niet behandeld. Mm-hmm. Dat is misschien de aanloop of een aftrap voor een andere serie. We hebben het vooral over de WIC, de West-Indische Compagnie. Dus rond Suriname, Curaçao, mm-hmm. Berbice, dat gebied.
1: Dat gebied, ja, oké. Okay. En heb je een bepaalde thematische opzet of een chronologische volgorde van je uitzendingen?
2: Nou, we hebben natuurlijk geprobeerd om het chronologisch te houden. Was niet helemaal mogelijk. Dus we hebben 8 afleveringen waar we het verhaal wel proberen chronologisch te vertellen. Met het begin en het eindigen bij de afschaffing van de slavernij. Mm-hmm. Dus daar zit wel wat chronologiek, als het een woord is, zit er dan tussen. En voor de rest hebben we dan allemaal thema's erin. Dus verzet komt erin terug. Er komt terug de families. De belangrijkste familie in Arnhem, de Bransens, die eigenlijk het spul in de web waren van de slavernij.
1: Maar dat de mensen die op Siependaal wonen?
2: Ja, onder andere. De Bransens hadden huizen over heel veel door Arnhem heen. Ook huis Oldemonte. Oldemunte, excuses. Daar zit nu een andere boekwinkel waarvan je de naam ik u verschuldigd moet blijven. Maar dus die waren behoorlijk invloedrijk en hebben ook wel burgemeesters geleverd.
1: Oké, okay. En zij hadden tot slaaf gemaakt in dienst? Of?
2: Nou, zij hadden vooral aandelen in plantages, ook een plantage in bezit. Maar ja, door aandelen daarin verdien je natuurlijk behoorlijk.
1: Ja.
2: En het beste voorbeeld, dan springen we wel even helemaal vooruit in de tijd, mm-hmm. naar de afschaffingen. Zij kregen per tot slaaf gemaakt 300 gulden, wat gelijk stond aan een jaarinkomen van een gemiddelde politieman. Die verdiende 230 gulden per jaar. Dus ze verdienden ook nog veel meer per tot slaaf gemaakte. En de tot slaaf gemaakte kregen niets en moesten nog 10 jaar verplicht doorwerken op dezelfde plantages.
1: Dat was ter compensatie omdat ze die werknemers niet meer konden gebruiken? Of
2: ja,
1: iets,
2: ja
1: of?
2: Dus natuurlijk de wereld op zijn kop.
1: Ja.
2: Dat de slavenhouders en de aandeelhouders daarvan, die kregen compensatie. En de tot slaaf gemaakte niet.
1: Ja, dat moet je even op je in laten werken, inderdaad. Hè? Dat is van de zotte. Zonder alles prijs te geven, hè, kun je eens even ons door die 8 afleveringen heen leiden, waar het ongeveer over gaat?
2: Nou, wij beginnen natuurlijk bij het begin in Arnhem, waar we een heel mooi verhaal hebben over Nicasius de Sil. En die is uiteindelijk heel hoog geworden in Nieuw-Amsterdam, de kolonie. Dat is nu natuurlijk New York, waar iedereen dat van kent. Maar dat gaat dus gewoon over het begin. Hoe kwam Arnhem daartussen? Hoe zijn verschillende Arnhemmers bij de WIC in het bestuur gekomen? Ook in de VUC in het bestuur gekomen? De aflevering 2 gaat over de families. Er waren nogal wat rijke families die invloed hadden, ook op het stadsbestuur, maar ook bij de slavernij. Mm-hmm. Aflevering 3 diepen wij gewoon vooral uit de familie Brandsens, die de invloedrijkste zijn, waar ik net al over vertelde. Aflevering 4 is verzet, wat er ook al wel was in Nederland, maar ook in de kolonies. Ja, tegen slavernij. Mm-hmm. Aflevering 5 zitten we bij Anne van Vossenburg. Dat was een meisje, een vrij bekend verhaal in Arnhem. Ik denk dat iedere Arnhemmer dat verhaal wel eens een keer kent, of een keer dat die naam genoemd heeft horen noemen, ja. Aflevering 6 uit mijn hoofd gaat over... waar ging die ook alweer over? Ja, kijk, daar ga je al. Aflevering 7 is in ieder geval dus de afschaffing. En aflevering 8 is dus de sporen van de slavernij heden ten dage.
1: Wat we er nog van kunnen merken en zien.
2: Ja, of, wat we er nog van kunnen merken en zien. En dat is eigenlijk allebei. Maar goed, dat gaan we niet allemaal spoilen.
1: Nee,
2: dat is
1: over
2: 2 maanden te zien. Dat is wel een beetje, dat is wel ver weg klinkt het.
1: Ja, nou ja, goed. De mensen moeten een beetje nieuwsgierig blijven. En je hebt daarvoor ook een aantal bekende personen gesproken.
2: Ja, vooral de mensen die onderzocht hebben daarna. Dus noemen een Jan de Vries, ook wel een autoriteit op het gebied van de geschiedenis van Arnhem. We hebben Aswin Drost, een autoriteit op het gebied van ook de slavernij, samen met Jan. Aswin Drost. We hebben ook Barbara Essenboom, die organiseert Katie Kotti in Arnhem, al die herdenkingen eromheen. We hebben Ahmed Makouche, nou, die naam kent iedereen eigenlijk wel. Dat is de burgemeester van Arnhem, die wij gesproken hebben op zijn kamer. En voor de rest Paul-Jacques Verhoeven, de directeur van Brombeek, speelt een rolletje in onze serie. Dus ja, best wel wat mensen die er graag aan mee willen werken.
1: Ja, en die het nodige daarover kunnen vertellen.
2: Ja.
1: En kunnen we dat hier op de radio horen of op de website zien? Hoe kunnen we ons daar
2: op YouTube
1: informeren?
2: Op YouTube komen de afleveringen, ook op tv worden die uitgezonden. Mm-hmm. Maar ook bijvoorbeeld op de website komt er een artikel van met ook de video erin. Dus dan kan je erop klikken en dan kun je hem bekijken. Dus we zetten het heel breed uit. Ook komt er een klein clipje van op Facebook, Instagram, dus op alle onze socials. En zodoende zetten we het zo breed mogelijk uit, dus dat hopelijk iedereen hem gaat bekijken en dat we zoveel mogelijk mensen hebben die het gaan bekijken.
1: Nou, zeker de moeite waard. En verder ben je vrijdag nog naar de opening van de expositie geweest van een heel bijzonder wandkleed, hè?
2: Ja, nee, een heel bijzonder wandkleed hier in Zevenaar, in de Turmak Cultuurfabriek. Dat hing al een tijdje in de lucht. Daar hebben ze een heel mooi wandkleed, echt heel groot. Richard Kofi heeft dat gemaakt, samen met een vrijwilligersorganisatie waarvan jij de naam weet. Kieskleurig.
1: Nee, atelier Kieskleurig. Dat zijn mensen van allerlei landen die met elkaar gaan naaien en handwerken, dingen maken.
2: Ja, nee, en het is gratis te bewonderen hier in de Turmak. En het is echt prachtig. Het is echt heel mooi gedaan. Het verhaal erachter is een beetje dat je ziet overal over het wandkleed water, met verschillende scenario's erop afgespeeld vanuit de slavernij. En als grote boodschap is het eigenlijk dat het water de stille getuige is geweest van al het leed van de tot slaaf gemaakte. En dat zie je helemaal terug erin. Dus ik kan eigenlijk iedereen wel aanraden, ben je in de buurt? Het is maar 5 minuten. Ga even kijken. En dan ben je denk ik wel overdonderd van wat je ziet.
1: Ja, je kunt zo binnenlopen inderdaad.
2: Ja, ja, het is helemaal gratis tot 12 juli te bezichtigen hier. En dan het is een soort het reis door de hele provincie Gelderland heen.
1: En daarnaast is het ook landelijk, hè? Iedere provincie heeft zijn eigen kleed, wat samen het hele verhaal eigenlijk compleet maakt. Maar de eerste van Gelderland, dat is dus hier in Zevenaar.
2: Ja. Dus de eerste hier, die is hier in van Gelderland, hier onthuld, ja. En hij gaat dus rondreizen door deze hele provincie. Wat trouwens ook nog wel leuk is om te benoemen, wat ik daarnaast ook doe, wat ook een concreet voorbeeld is, in de week van de Molukkers hier in Zevenaar. Jij hebt ze gehad hier in de uitzending. Ik heb er ook een artikel over gemaakt. Uiteindelijk nog een artikel naar die excuses. Dus ook daar schenken wij aandacht aan. En zo zie je maar dat schandalen in de Nederlandse geschiedenis, zoals het slavernijverleden, zoals de Molukse drama eromheen, dat we daar aandacht aan besteden. En dat is misschien ook maar goed ook, omdat er ja, vrij weinig aandacht voor is geweest. Vooral de slavernij natuurlijk. Dat is ook iets spannend van de afgelopen 10 jaar. Dat
1: ja, het echt, 10, 20 jaar denk ik.
2: Ja, ja dat we echt gaan bedenken dat het ja, veel meer is dan de Gouden Eeuw. De prachtige eeuw van Nederland. Maar dat er ook echt wel schandalige dingen zijn gebeurd. Die zelfs de term zwarte bladzijde eigenlijk niet waard zijn. Want het is geen bladzijde. En zwart is natuurlijk ook weer beladen. Dus die term die hadden wij in eerste instantie ook gebruikt. Maar daar zijn wij op gewezen dat dat eigenlijk niet de bedoeling is. En dat is ook helemaal terecht, hè, want het is geen bladzijde. Het beslaat meerdere boekenkasten, al die ellende.
1: Ja, zo is dat. Ja. Ja, en het krijgt nu de aandacht die het verdient, om het zo te zeggen.
2: Denk ik wel, maar ik denk dat er altijd meer aandacht goed voor is. Omdat ja, als je je echt gaat inlezen wat er allemaal gebeurd is, ja, dan schrik je natuurlijk te pletter. Vooral nou, natuurlijk met die compensatie, dat zij helemaal niks gekregen hebben. Dat ze nog door moesten werken 10 jaar. En ja, toch eigenlijk uit een heel ander continent gehaald naar een heel ander continent. En daar voor de rest van hun leven hebben moeten opbouwen met alle schade. Die ook generatie op generatie, nu is het ongeveer, nou, hoeveel generaties zou het geleden zijn sinds de afschaffing? 12.
1: Misschien meer dan minder. 150 jaar geleden.
2: Ja, en het werkt nog steeds door. Dat is denk ik de belangrijkste boodschap in de slavernij. Het werkt nog altijd door. Bij alles en iedereen. Ook bij ons.
1: Zeker. We gaan het volgen, Martijn. Ik wil je heel hartelijk bedanken. En na het ja, verschrikkelijke verhaal van slavernij is er gelukkig ook de afschaffing daarvan geweest. Het Zeker. Feest wat aanstaande woensdag wordt gevierd, Kitty Kotti. En daarover gaan we even luisteren. Een lied van het Onvolprezen Klokhuis.

Er ging even iets mis, maar in ieder geval is het nu de tijd voor de pennenstreken van Trudy. Dan ga ik dat gewoon even zonder muziek doen. Geen punt. Dat heet een zeilweekend. Dat weekend gingen Linde en Bas met hond Loebas zeilen op de Friese meren. De weersverwachtingen waren ideaal, dus vertrokken ze op vrijdagmiddag gezakt en gepakt naar het hoge noorden. Daar namen ze die eerste nacht hun intrek in een knus hotelletje pal aan het water. Na een copieuze maaltijd sloeg de vermoeidheid van een hele werkdag en een lange reis toe, dus dook het stel die avond al vroeg in de Friese koffer. De volgende morgen stond een stralende zon aan de strakke blauwe hemel en het water glinsterde verleidelijk. Na het ontbijt betaalden ze het gelag en vertrokken. Een eind verderop huurden de jongens een mooie zeilboot en staken van wal met hond Loebas en hun bagage. Ze zouden de Elfstedentocht gaan varen. De hond vond het maar niets op de boot en leek zelfs een beetje bang. Bovendien kreeg hij weinig aandacht van Linda en Bas, want die hadden hun handen vol aan het hijsen van de zeilen. Ze deden de nodige steden aan waar ze aanlegden voor het diner. Ook hun troeteldier, dat het uitstapje ondertussen wat meer was gaan waarderen, werd niet vergeten. Hij had zijn overtollige energie kwijtgekund door af en toe wat hondenbaantjes te trekken in het meer. Tegen de avond werd het snel stiller op het water. Linde was van mening dat ze maar snel een haven moesten zoeken, maar Bas had blijkbaar andere plannen. Na zonsondergang zouden ze een haven binnenzeilen, beloofde hij. Inmiddels was het helemaal stil geworden op het meer. Roerloos staarden de twee jonge mensen naar de ondergaande zon, die als een gloeiende bol steeds verder in het water zakte en het meer in een rode gloed zette. De hond zat tussen hen in. Op dat moment stond Bas op en ging op zijn knieën voor de nietsvermoedende Linde zitten. Die keek alsof ze water zag branden. En terwijl de gloeiende bol elk moment onder de waterspiegel kon verdwijnen, kwam het hoge woord eruit. Bas vroeg aan Linde of ze met hem in het huwelijksbootje wilde stappen. Loebas was daarbij hun enige getuige. Van de weeromstuit barstte Linde in een schaterend lachen uit. Ze dacht dat Bas een grapje maakte. De arme jongen had het gevoel dat hij uitgelachen werd en het schaamrood steeg hem naar de kaken. Toen Linde in de gaten kreeg dat het hem ernst was, gaf ze hem maar al te graag haar jawoord. En zo ziet u maar wat er van zo'n zeiltochtje nog eens kan komen.

wil het. Het is de laatste maandag van de maand en dat betekent in dit programma tijd voor het Filmhuis. Normaal met Nan Oesté van het Filmhuis in Zevenaar, maar zij is op dit moment druk bezig met revalideren. Sterkte Nan, en daarom hebben wij wat filmtips voor u op een rijtje gezet. We starten met de film Tuner. Een film over Nicky, een jongen met een gehooraandoening. Dat betekent een einde voor zijn veelbelovende muziekcarrière. Samen met zijn mentor werkt hij als pianostemmer, want een beetje horen kan hij nog, en komt hij in contact met een studenten muziek met wie hij een bijzondere band opbouwt. Wanneer criminelen ontdekken dat Nicky's uitzonderlijke gehoor ook ingezet kan worden om kluizen te kraken, neemt zijn leven een criminele wending. De film Tuner. Dan de film Jimpa. Dat is een gevoelig en authentiek drama over queer identiteit, ouderschap en de complexe dynamiek tussen drie generaties. Filmmaker Hannah reist met haar non-binaire tiener Francis naar Amsterdam om bij een vader op bezoek te gaan. Francis noemt dienstvader liefdevol Jimpa en hoopt een paar jaar bij hem te kunnen blijven. En dit confronteert Hannah met haar ouderschap en verantwoordelijkheidsgevoel. In het filmhuis draait ook de film A Sad and Beautiful World. Tegen de achtergrond van een onrustig Libanon delen Nino en Jasmina al drie decennia een diepe, maar onder druk staande liefde. Terwijl het land slingert tussen hoop en verwoesting, klampt Nino zich vast aan het verleden en zoekt Jasmina een uitweg naar een nieuwe toekomst. Nou, deze films draaien in het Filmhuis in Zevenaar, maar ook in andere filmhuizen. Ook in het Focus Filmtheater, daar maken we nu een stap naar het Filmhuis in Arnhem. Dat organiseert vanaf 14 juli een openluchtcinema, Focus op het dak. Onder sterren met uitzicht op de Eusebiuskerk en de wind door je haren kun je op het dak van het filmtheater naar een film kijken. Te zien is volgens Focus een divers programma vol spannende klassiekers, films over liefde, queer klassiekers, een eerbetoon aan Marilyn Monroe en veel meer. Een vol programma dus vanaf 14 juli op het dak. Op de site van Focus Arnhem leest u welke films het filmtheater in het openlucht op het dak vertoont.

Dat waren Gerard Joling en André Hazes. En met hun Blijf bij mij. En wij blijven inderdaad ook nog even bij u. Want er is nog een tweede uur Kijk op de Samenleving. En daarin gaan we ook de kijk op de nieuwe samenleving nog wat extra aandacht geven. De aflevering van juni is een aflevering waarin Mariette Wiegink in gesprek is met Jolanda Kemna over de Liemerse ambassade. En we herhalen een item over de koeien in de wei in de zomer. Het is nu zodanig heet. En de koeien hebben eigenlijk heel vaak geen schaduw. En de bedoeling is dat daar meer bomen komen, zodat die koeien ook niet verbranden. Want dat kan dus. Die kunnen ook gewoon hun huid verbranden in deze hete omstandigheden. Vandaar die herhaling nog een keer. En voor de rest de infotheek en cabaret en een stukje muziek. Dus graag tot na het nieuws van 8 uur.

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Ondernemers opgelet.
3: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
4: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws.

0: ZZP'ers worden benadeeld. Volgens EU-mededingingsregels mogen lidstaten bedrijven geen speciale of exclusieve rechten geven die hun marktpositie versterken. Brussel heeft een formele waarschuwingsbrief naar Nederland gestuurd. De Amerikaanse president Donald Trump moet alsnog miljoenen betalen aan schrijver E. Jean Carroll. Hij wilde in hoger beroep, maar het Hoge Rechtshof weigert zijn zaak in behandeling te nemen. Trump is al twee keer veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding aan Carroll voor seksueel misbruik en smaad. De tweede zaak wil Trump ook nog aan het Hoge Rechtshof voorleggen. Wat de reden is om deze beroepszaak niet in behandeling te nemen, is niet bekendgemaakt. Het weer. Het is nog lang zonnig en droog bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Vannacht droog bij 12 tot 15 graden en nauwelijks wind. Morgen krijgen we zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Grenscontrole weer op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer file en 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.
3: Zomer in Midden-Gelderland. Voor Midden-Gelderland.
2: Zomer.
3: Dit is Connect.
4: Dit is Connect.
2: Kijk op de samenleving. Sorry. Dit is Kijk op de samenleving.

Goedenavond, daar zijn we weer. Het is inmiddels 8:04 en we gaan door met het tweede uur kijk op de samenleving. Met zo dadelijk de kijk op de nieuwe samenleving over de Liemerse ambassade. U hoort dan Maria Twiegink in gesprek met Jolanda Kemna. En we herhalen ook een kijk op de nieuwe samenleving over de koeien die bomen nodig hebben om een beetje schaduw te kunnen vinden. Voor de rest ook nog een stukje infotheek en cabaret. Maar eerst muziek.

0: vandaag. Kenna. We zitten samen hier thuis, notabene, aan de eettafel. Terwijl het buiten broeierig heet is, mag ik wel zeggen. En Jolanda is hier helemaal naartoe getuft als coördinator van het Europese subsidieprogramma LEADER. Dus vooral een subsidieprogramma, dat helpt natuurlijk, hè? Maar ja, wat houdt het in eigenlijk? Dat mag jij vertellen.
1: Ja, nou, LEADER is een Europese subsidieregeling voor de leefbaarheid van het platteland. En we hebben in de periode 2023 tot en met 2028 1,5 miljoen aan middelen beschikbaar.
0: Oh, dat is al duidelijk.
1: Ja,
0: oh,
1: ja, okay. Ja, zeker. Ja, ja. Ja, en die zijn eigenlijk allemaal ook al geclaimd door hele mooie projecten hier in de buurt.
0: Oh, ja. Vertel. Ja.
1: En het interessante is dat dit echt een subsidieregeling is van bottom-up initiatieven.
0: Ja.
1: Dus dat betekent dat met name inwonerinitiatieven worden gesubsidieerd.
0: Ja. Ja. Maar, en toen de voorbeelden graag.
1: Ja, nou ja, we hebben in totaal iets van 30 projecten nu al van een subsidie voorzien.
0: Oh, dat is al zelfs gebeurd.
1: Ja, ja, ja. We hebben een speciale groep, een lokale actiegroep noemen we dat. Met daarin wethouders van alle gemeenten, maar ook inwoners.
0: Ja.
1: Die samen bepalen of een project een subsidieaanvraag mag indienen, ja of nee.
0: Perfect.
1: Ja, en het begint altijd met een pitch. Dan mag een inwoner of een groep mensen mogen hun plannen pitchen.
0: Ja.
1: En nou ja, wij vinden het dan belangrijk dat het voldoet aan een aantal speerpunten die wij van tevoren hebben bepaald. En als wij enthousiast zijn over de pitch, dan mogen de initiatiefnemers een aanvraag indienen bij Stimulus. Ja. Dat is dan weer zo'n orgaan waar de Europese middelen eigenlijk allemaal gestald zijn.
0: Ja.
1: Samen met de provincie Gelderland. En nou ja, dan wordt daar een beroep op gedaan via een aanvraag.
0: Ja. Nou, en toen werden we concreet.
1: Wil je een aantal voorbeelden horen?
0: Ja, absoluut.
1: Nou ja, we zitten hier in Doesburg. Hè?
0: Ja.
1: Dus we hebben ook al een mooi project gehad van het filmhuis Doesburg. Die willen graag een openlucht voorstellingen geven. En daarvoor hadden ze nieuwe apparatuur nodig. En dat hebben ze ingediend bij LEADER.
0: Ja.
1: En ze krijgen dan ook subsidie voor de techniek, om die nieuwe techniek aan te schaffen.
0: Ja.
1: En het interessante is dat ze dat ook vooral in de wijken gaan doen.
0: Oh, ja,
1: dus dat ze daardoor ook mensen bij elkaar brengen.
0: Ja.
1: Dat is ook een belangrijke voorwaarde van LEADER.
0: Ja.
1: Dat het ook bijdraagt aan de ontmoeting, de verbinding.
0: Ja.
1: En nou ja, dat vonden wij een mooi project.
0: Ja. Ja.
1: Ja. Daarnaast zijn de watersportvereniging van de Oude IJssel heeft ook een aanvraag ingediend.
0: Oh.
1: Want een van de speerpunten is versterken van toerisme en recreatie in de regio. En jullie hebben natuurlijk hier een prachtige haven liggen.
0: Ja.
1: En de voorziening waar de mensen zich ook kunnen wassen en bij elkaar kunnen zitten. Die was dusdanig verouderd. Dus ik heb gezegd, wij willen graag een nieuwe voorziening.
0: Ja.
1: En wij subsidiëren dan 50% en de rest moeten ze zelf bijleggen.
0: Ja, ja.
1: En dat is ook wel het interessante aan deze subsidieregeling, want het leidt gelijk ook tot een investering in het gebied.
0: Ook dat.
1: En echt een economische impuls.
0: Ja,
1: nou,
0: ja.
1: En dat is ook eigenlijk een mooi project.
0: Ja.
1: Daarnaast, hier nog eentje in Doesburg, en dan noem ik een ander project nog. Die heeft de aanvraag net ingediend.
0: Ja.
1: En dat is de stoomboot Gabriel. Dat is een oldtimer stoomboot.
0: Okay.
1: Een van de weinigen die zijn overgebleven in Nederland.
0: Mm.
1: Die wordt hier teruggebracht naar de haven.
0: Yeah.
1: Die wordt opgeknapt met heel veel vrijwilligers. En die gaat komen volgend seizoen, toeristisch seizoen, ook echt varen in de haven.
0: Oh,
1: met toeristen en recreanten.
0: Yeah.
1: Dus een nieuwe toeristische attractie hier in Doesburg.
0: Dat kan je wel zeggen.
1: Ja.
0: Ik denk dan meteen, stoomboot, luchtvervuiling, vraagteken. Geen idee, eerlijk gezegd.
1: Ja, inderdaad. Ja. Ja. Nou ja, ze varen dus daar nog weinig. En ik denk ook dat het...
0: Misschien is dat ook helemaal niet zo. Maar dat mijn lekenbrein zegt dat dan eventjes. Ja,
1: ja. Nee, het is echt historisch erfgoed.
0: Ja, ja.
1: Wat weer teruggebracht worden.
0: Van,
1: ja, precies.
0: Ja.
1: Dat is een lokaal voedsel van een gezonde bodem.
0: Oh, nou, dat is belangrijk.
1: Ja, en daar komen we ook echt dat die projecten waar heel veel aandacht is voor biodiversiteit. Het produceren van lokaal voedsel. We hebben de kaastollen in Duiven. Die ook met melk van de boeren uit de regio. De Duvelse kaas. Duvense kaas gaat maken. Of blijft maken. Want het was al een belangrijk streekproduct.
0: Ja,
1: en zij combineren dat nu ook met educatieve rondleidingen. Ook met basisscholen erbij.
0: Oh, ja. Okay.
1: En dat is ook een belangrijke... even een criteria die we hebben dat we ook moeten doen aan kennisdeling. Dus de projecten onderling moeten ook met elkaar kennis delen.
0: Ja.
1: Oh, maar dit is ook zo'n project waar, waar veel... veel kennis gedeeld wordt.
0: Ja, ja, ik las ook iets over de stokhorst in Groessen.
1: Ja, de stokhorst. Ja, dat is echt een van de mooie sociale ondernemingen. Hè? Want,
0: is dat zo? Ja, dat weet ik.
1: Vind ik wel. Ja? Bent u daar ooit geweest?
0: Ja, ik ben er, maar goed, ook in een grijs verleden.
1: Oké. Dus, als je daar binnenkomt, dan proef je al echt enorm veel reuring. Het is echt een mooie winkel. Ook wat allerlei producten uit de buurt verkoopt. Ja. Maar zelf natuurlijk ook fruit van eigen erf.
0: Ja, precies. Ja,
1: er werken enorm veel vrijwilligers die ook helpen met het fruit persen wat overblijft. Oh, okay. Dus we hebben ook heel veel sappen die ze verkopen.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar wat ze vooral ook doen is de oogstdagen. Het is ook echt een toeristische onderneming. Niet alleen een fruitbedrijf, maar ook toeristisch.
0: Oh.
1: En er komen zoveel mensen op af. Dat is echt zo. Dat heb ik ook zelf gezien. En er zijn hele interessante, hele enthousiaste eigenaren ook. Mm. En die willen ook graag dat de paden verbeterd worden. Wat inclusiever. Hè? Dat ook mensen met een rolstoel, met een rollator of scootmobiel... ook mee kunnen doen met die evenementen die ze organiseren op het erf. Mm. Dus ze krijgen dan ook een subsidie voor de verharding van het erf. Betere paden, betere toiletvoorziening.
0: Ja, ja.
1: En ook ruimte waar ze workshops...
0: Dus echt een attractie aan het worden.
1: Ja, het is echt een attractie aan het
0: worden. Ja. En hoe is het met de boeren? Want daar hebben we er natuurlijk veel van in de Liemers.
1: Ja. Ja.
0: Dat zijn daar ook activiteiten om te vergroenen, te biologiseren, als het woord
1: ontstaat? Moet ik even goed kijken. Oh ja, Boerderij De Houberg in Zevenaar, die heeft ook een aanvraag ingediend. Dat is echt ook een biologische boerderij. Die gaan echt ook weer terug naar natuur, inclusief boeren.
0: Ja.
1: En die zitten ook in een natuurgebied.
0: Ja.
1: En wat ze nu gaan doen is ook het erf weer opnieuw. Het is nu best wel een versteend erf.
0: Oh.
1: Die gaan ze ook vergroenen.
0: Ja.
1: Maar ze gaan ook een toeristische tak toevoegen aan hun boerderij. Dus dat betekent ook een extra verdienmodel naast het boeren. Hè, en de melk die ze leveren.
0: Ja.
1: Ze krijgen ook recreatietenten op het erf te staan. Van die grote safari tenten.
0: Oh.
1: En dat voorziet dan ook gelijk in het tekort aan overnachtingsplekken in de Liemers. Ja. Dus we hadden echt te weinig overnachtingsplekken. Ja. En daar hebben wij ook met Camping de Rijnstrangen, die heeft ook geïnvesteerd in nieuwe overnachtingsplekken.
0: Ja.
1: En ook een natuurinclusieve camping maken ze ervan.
0: Ja.
1: En dat draagt dus ook bij aan versterking van toerisme en recreatie.
0: Precies. Maar waar ik dan een beetje op gefocust ben, dat is op het biologische en het natuurvriendelijke aspect. Hè?
1: Dat snap ik.
0: De basis, het vergroenen van de basis eigenlijk, in plaats van het verpesten met middelen en zo.
1: Ja, ja.
0: Dat zit daar ook nog initiatieven in?
1: Ik moet even dat hele lijstje... zuivel- en kaasmakerij De Klaver, dat is ook echt een boer. Kent u dat?
0: Nee.
1: De biologische boerderij De Klaver. Die gaat een zuivel- en kaasmakerij samen met de inwoners maken. Een inwonercoöperatie. Het is een heel mooi project eigenlijk. Wat ik toch wel even graag wil toelichten, want dat zal u ook aanspreken. Is een lokale coöperatie, de Angelo, van de Angeloze inwoners.
0: Yeah.
1: Die hebben met elkaar crowdfunding gedaan.
0: Yeah.
1: Om die kaasmakerij mogelijk te maken.
0: Yeah.
1: En dan gaat ook een kaasmaker uit het dorp, Jan Pons. Mm. Die gaat helpen kaas maken, zodat ook die biologische boerderij een extra tak ernaast krijgt.
0: Ja,
1: dat is ook voor de toekomstbestendigheid van het bedrijf.
0: Ja, ja.
1: En ook het betrekken van de inwoner bij het boerenbedrijf. Dus dat in plaats van polarisatie wat je veel ziet op dit moment. Hè, dat de boeren best wel onder vuur liggen.
0: Ja.
1: Is dit ook echt wel een mooi voorbeeld van hoe kom je samen tot een hele mooie samenwerking.
0: Maar dat is wat ik zelf merk. In ieder geval hier in het centrum van Doesburg. De onderlinge verbondenheid.
1: Ja.
0: Dat heb je in een... Ik noem dat dan een dorp. Het is natuurlijk en dan roept de helft van een stad. Ja, natuurlijk weet ik dat. Maar de sfeer is dorps. En dat is hetzelfde voor Angerlo.
1: Ja.
0: En voor Lo bijvoorbeeld. Weet je, de sfeer is dorps. En dat betekent dus betrokkenheid.
1: Ja.
0: Hè? En samenwerken. En samen gaan. Enzovoort, enzovoort. En dat heb je natuurlijk in dorpen veel sterker dan in steden zoals enzovoort.
1: Ja.
0: Hè? Dat, ja.
1: Maar we hebben toevallig in juli hebben wij ook nog een, als je het hebt over de boeren, hebben wij wordt een project ingediend door Soil Valley. Dat is, die zijn heel erg bezig ook met natuurverbetering, bodemverbetering, maar die doen ook...
0: Uit Giesbeek.
1: Uit Giesbeek,
0: Daar heb ik net een interview gehad.
1: Ja, precies.
0: Met Royal Eikelkamp,
1: Ja, precies. Ja. En Franske van Duren, die is hierbij betrokken om boeren uit de Liemers mee te nemen naar Ierland. Zodat ze met elkaar kunnen uitwisselen van hoe doen jullie dat met de melkveehouderij.
0: Ja.
1: En de bedoeling is dat de Ieren ook weer hiermee...
0: Waarom de Ieren?
1: Ja, dat is... wij zijn natuurlijk een Europese subsidieregeling.
0: Ja,
1: en die stimuleert dus ook Europese samenwerking tussen liedengebieden onderling.
0: Okay,
1: en dit is een liedengebied in Ierland die ook graag met ons wil samenwerken. En Franske had daar dus al contacten mee. En dit is dus een heel mooi project qua uitwisseling.
0: Ja, ja.
1: Dus dat, dus dat voorziet ook... dat zijn wel de krenten uit de pap altijd, hoor.
0: Ja,
1: dus
0: dit
1: soort dingen.
0: En volgens mij moet jij 10 armen en benen hebben als coördinator om dat allemaal te overzien en te zien en te coördineren enzovoort enzovoort. Of niet?
1: Nou ja, ik zeg altijd van ik beweeg als een journalist in het gebied. Ik kijk, ik probeer te proeven waar de energie zit en waar ik mogelijke haakjes vind voor een mooi project.
0: Ja, ja.
1: En natuurlijk heb ik ook de gemeentelijke contactpersonen.
0: Ja.
1: Hè, want Lieder wordt ook deels betaald door alle gemeenten in de Liemers. En die gemeentelijke contactpersonen die tippen mij ook van ga hier eens mee praten. Die zijn bij ons geweest, zoeken geld.
0: Ja.
1: En dan ga ik daar naartoe. En als het niet past, een project, dan zeg ik van, nou, dan gaan we eens kijken wanneer het wel kan passen. En dan moet je dit even veranderen in een project. Of misschien daar de samenwerking mee zoeken.
0: Ja.
1: En nou ja, dus dat
0: super.
1: Is...
0: Hartstikke bedankt voor deze toelichting.
1: Ja.
0: Mogelijkheden genoeg, hoor ik.
1: Ja, zeker.
0: Super fijn, dank je wel.

0: van de week daar heb ik een bekeuring gehad. Hè, omdat ik door het rood was gefietst. Weet je, zo'n zeikagent, weet je, in plaats van dat hij gewoon een bekeuring uitschrijft, denk ik, kreeg ik zo'n hele prik te horen wat er zou gebeuren als iedereen door het rood zou rijden. Ik zei, nou, als iedereen nou gewoon stopt bij groen, is er in feite niks aan de hand.
1: Kijk op de samenleving. Cabaret.
2: Ons cabaret gaat vandaag, u hoorde het al zojuist, over fietsen. En dan wel heel, heel, heel hard fietsen. Afgelopen weekend waren de nationale kampioenschappen wielrennen voor dames en heren. En volgende week dan begint de Tour de France. Dat is natuurlijk echt het summum van het wielrennen. En als je dan aan vroeger denkt met wielrennen, dan de Belgen, die zijn daar echt van. Zo onder andere ook Philip Keubels.
3: Zitten er wielertoeristen in de zaal? Dat zijn klootzakken, hè. Alleen zijn ze oké, maar vanaf dat die in groep zijn, hè. Ten eerste, het is niet omdat je met veel zit dat er geen verkeersregels niet meer tellen. En ten tweede, koopt een bel. Ik heb eens onze wielrenner gevraagd waarom heb je eigenlijk geen bel. Ja, dat is voor het gewicht van de fiets en een aerodynamica. Die had zo'n pens, hè. Ik denk allemaal als ze eruit zien gelijk Tom Bonen, maar ze zien eruit als een zakbonen. En pas op, ik snap dat die willen gaan wielrennen, want wielrennen is eigenlijk perfect om vreemd te gaan. Je moet niet zeggen waar dat je naartoe gaat. Je kunt gemakkelijk 4-5 uur wegblijven. Je kunt overal gezien worden, want je zit aan het fietsen. Als je thuis komt, je vrouw vindt dat niet raar dat je direct gaat douchen. En je moet niet liegen. Hoe was het? Ben diep moeten gaan. Ik heb het gat wel dichtgereden. Maar professionele wielrenners, dat vind ik echt cool. Daar kijk ik echt naar op. Ja, je zou gaan kijken in welke sport dat de jongens zich onderscheiden van de mannen, dan is het toch wielrennen. De voetballer dat nog maar denkt dat je naar zijn schenen ontkijken zit, die ligt al op de grond te blijten. Een wielrenner, die valt in een ravijn vol slangen en prikkeldraad en netels. Die klopt zijn schouder terug in de kom, die steekt zijn oog er terug in en die retour. Dat zijn de mannen. En er zijn veel mensen dat dat saai vinden, wielrennen. Maar die snappen dat niet. Dat is juist de bedoeling. Wielrenners zijn de max. Die gasten, hè, die offeren zich op voor de rest van de mannen om hun eigen een hele zondag kapot te fietsen, zodat wij een perfect excuus hebben om een hele zondag op onze zetel ernaar te kunnen kijken. Tenminste dat dat ook zo lang duurt. Wij laten dat expres zo lang duren. Gent en Wevelgem, dat ligt vlakbij hier, hè. Die rijden niet helemaal rond. Ja, wel raar, want die pakken allemaal glimbuterol, hormonen, insuline. Bijna alle geneesmiddelen die er op de Belgische markt voorhanden zijn, daar gaat de rapper van fietsen. Als dat zo simpel is, dan vind ik dat toch raar dat je soms nog tot 10 uur moet wachten op uw post. We proberen tegenwoordig ook alles om het die wielrenners gemakkelijker te maken. Hè? Doping, betere fietsen, beter materiaal. Die mannen hebben dat niet nodig, dat zijn topsporters. Je moet die dat niet gemakkelijker maken, je moet die dat moeilijker maken. Laat die allemaal rijden op een doodnormale damesfiets. Met 3 vitessen en een stoeltje van achter met een kleine in. Dan is er geen competitievervalsing niet meer. En die massale valpartij, dat wordt direct veel plezanter, hè. Iedereen wil weten hoe dat met die kindjes is, hè. En die wielrenners, die kunnen dat dan. Echt, er is geen enkel sport waar dat zo'n beesten aan meedoen. Die trekken nu nog nergens iets van aan, hè. Die gaan gewoon tijdens de wedstrijd pissen aan de kant van het veld. Dat moeten we bij een tennis niet proberen, hè. Scheidsrechter, ja. Heel veel Belgen zijn ook grote fan van het veldrijden. Maar dat vind ik echt een raar sport. Op die vergadering had ik echt willen bij zijn. Zeg, ik heb een idee. Dus ik stel voor, in plaats van rechtdoor op de weg, gaan we gewoon rondjes rijden in een wei vol modder en kak. En in het midden zetten we 20.000 zatte apen. Oké, Wilfried. Maar met mountainbikes dan toch als het in de modder is? Nee, gewoon met koersfietsen. Allee, jongen, dat is belachelijk. Dan kunnen we al even gewoon een trap in het midden van het parcours zetten. Maar dat is geniaal.

0: Dat waren Sam Fender en Olivia Dean met Rain Me In. Ja, ik had u al beloofd, er zou nog een item van Maria Twieging komen. In dit geval in gesprek met Erwin Reinhardt. Het is de afgelopen dagen natuurlijk heel heet geweest. En de mensen zoeken dan een veilig heenkomen of zetten de airco aan. Maar ook de koeien in de wei die hebben het heel heet. En die hebben vaak geen enkele plek om ergens te schuilen. En daar moet aan gewerkt worden. Dat vindt Erwin Reinhardt. En daarom is Mariette met hem in gesprek.
1: Erwin Reinhardt. We zitten samen op de boerderij, in de boerderij liever gezegd, van de Stichting Landschapsbeheer Gelderland, op het terrein van Kasteel Roosendaal. Een fantastische plek. Een half jaar geleden was ik hier ook al in een gesprek met jou.
2: Klopt.
1: Nu gaan we het hebben over bomen voor koeien. Daar ben jij de projectleider van dat project. Maar goed, daar weet jij meer van, dus brand los.
2: Ja, nou ja, bomen voor koeien. Dat zegt het eigenlijk al een beetje. Hè?
1: Ja.
2: Bomen geven schaduw voor koeien en andere vee.
1: Ja.
2: Nou, dit project is mede mogelijk gemaakt door Stichting Waarde, Landschappen.nl en VARA Vroege Vogels.
1: Oh, wat grappig.
2: En ja, bijzonder is dat het project eigenlijk al afgelopen is. Maar het loopt nog een klein stukje door, omdat er nog wat geld in de pot zit,
1: ja,
2: dat besteed moet worden.
1: Oh.
2: En dus Stichting Waarde heeft ons gevraagd van, we hebben nog geld voor 10 deelnemers om nog wat bomen te planten om koeien en ander vee schaduw te geven in warme tijden.
1: Zeg dat wel. Het verbaast mij zelf eigenlijk al jaren dat als je in Zuid-Limburg komt, daar veel vaker gewoon nog oude bomen in weilanden staan en dus het vee eronder ligt. En dan denk ik altijd, ja en? Waarom hier niet? Ja. Weet jij het?
2: Ja, nou daar kan ik wel een antwoord op geven.
1: Ja, graag.
2: Want bij de ruilverkaveling, begin 1900...
1: Ja.
2: Is verkaveld. Er zijn veel bomen verdwenen. Er zijn percelen rechtgetrokken.
1: Ja.
2: Beken rechtgetrokken, gekanaliseerd. En, en veel boeren, agrariërs, die zeggen van, hoor eens, ik wil geen bomen meer terug op mijn land, omdat de koeien daar gaan liggen. Die liggen in de schaduw. Dan liggen ze in hun eigen uitwerpselen vaak. Hè, maar ze gaan elke keer terug naar de schaduw.
1: Ja, ja.
2: Oh. En dat willen we niet, want dan krijgen ze uierontsteking. En bomen is inkomstenderving, geeft schaduw.
1: Ja.
2: En het is allemaal zoveel mogelijk verdienen aan
1: de oppervlakte. Ja, het is natuurlijk voor het welzijn van de boer, maar niet van de koe. Nee. Bijna.
2: Maar gelukkig zijn er steeds meer boeren, merk ik, die dat toch weer de waarde daarvan inzien.
1: Ja.
2: Want het welzijn van een koe is ook betere melk.
1: Het welzijn van de boer.
2: Ja, is de welzijn van de boeren. Dus we zien al dat het omdraait.
1: Ja, ja.
2: En vandaar dat deze actie, die actie heeft jaren gelopen. Ze stoppen er nu mee.
1: Ja. Weet jij ook maar iets van het resultaat?
2: Ja, er zijn meer dan 10.000 bomen geplant in de loop der jaren.
1: Oh,
2: okay. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben zelf ook deelnemer.
1: Oh, okay,
2: nou heb ik geen koeien, maar wel paarden.
1: Ja.
2: En,
1: die houden ook van schaduw, denk ik.
2: Die houden ook van schaduw. Want als het warm is, dan het eerste wat ze
1: Tuurlijk.
2: Doen... Ze gaan lekker,
1: net als de mens,
2: ja.
1: Precies.
2: Als het warm wordt, gaan ze afkoelen onder de boom.
1: Ja, precies. Ja. En heeft dat eigenlijk ook nog te maken met waar wij het dus een half jaar geleden over hadden? Over dat die aanplant van robuuste en streekeigen landschapselementen was dat project.
2: Ja,
1: ligt dit een beetje in het verlengde of daarvan?
2: Ja,
1: hè?
2: Een beetje wel. Niet helemaal natuurlijk, want dat Bomen voor Koeien project, dat is 200 stuks beplanting.
1: 200?
2: 200 stuks en drie bomen, die echt wat grotere bomen. En de rest is, we noemen dat bosplantsoen. Hè?
1: Ja, ja,
2: dat zijn struikjes, eigenlijk boompjes van 60, 80 centimeter.
1: Oh,
2: ja, maar dat gaat hard hoor, dat groeit hard.
1: Ja?
2: En daar zitten ook wel boomvormers in die bomen worden, maar die beginnen wat kleiner.
1: Ja.
2: En het duurt wel een aantal jaar voordat het echt fors is, maar na een jaar of drie heb je toch wel bomen van 2 meter en groter.
1: Toch wel, ja.
2: Dus het gaat wel hard hoor.
1: Ja.
2: Dus dat,
1: maar nog weinig schaduw natuurlijk.
2: In het begin nog niet.
1: Nee.
2: Maar dat komt wel. En die paar bomen die erin staan, die zijn over 3 jaar wel een meter of 8 hoog. Dus dat begint al schaduw te geven.
1: Ja, zeker.
2: Ja. Ja. Maar dat is kleinschalig. Hè? En wij zien ook dat wel wat boeren daarin meegaan, maar ook veel hobbyboeren.
1: Mm.
2: En voornamelijk hobbyboeren die zeggen van, ik heb ook een paard en ik heb wat koetjes. En daar wil ik dat voor gebruiken.
1: Ja, ja, ja.
2: Dus dat zijn echte hobbyboeren. Mensen die in de oude boerderijtjes opgekocht hebben. Zelf in het klein verder gaan. En die maken van die regeling gebruik.
1: Ja. Nee, dus we gaan straks nog niet in de Liemers weilanden zien met af en toe een groepje volwassen bomen.
2: Nee. Maar, nou zegt u van dat project Robuus Bos, streek eigen landschapelementen. Dat is breder, dat is groter.
1: En, in welke zin?
2: Nou, als je kijkt naar de hoeveelheid beplanting die weggezet wordt, is dat bij bomen voor koeien is voor 450 vierkante meter.
1: Yeah.
2: En het project Robuus Bos, daar gaat het om minimaal 1000 vierkante meter.
1: Ja, dat geloof ik meteen. Ja, dat heette dan ook meteen bos.
2: Klopt. Dat project heeft ook een andere insteek.
1: Ja.
2: Dat is een provinciaal project, Robuus Bos. De provincie is erbij gebaat dat er veel geplant wordt in het buitengebied. Dat er bos geplant wordt. En dat er ook hele grote linten van beplanting door het landschap gaan.
1: En waarom kan je dat? Weet je dat? Waarom de provincie daarbij gebaat is?
2: Ja, nou ja, die wil ook de biodiversiteit weer versterken. Ja. Okay. Die is enorm afgenomen de laatste jaren. En als je als je aanplant met knotstukjes, met hakhoutbosjes, met voedselbosjes voor insecten.
1: Ja, je kan erop wachten dat de beesten weer terugkomen.
2: Juist, en dat zie ik thuis ook wel. Ik heb heel veel aangeplant. Nou, je krijgt gelijk veel flora en fauna. Dat versterk je gelijk.
1: Ja,
2: je hebt heel veel voedsel voor insecten.
1: Ja, ja.
2: En dat project Robuus Bos, nou, de provincie die zegt van, nou, wij hebben een aantal uren, die mag je daarvoor gebruiken. Mm. Om dat in gang te zetten.
1: Mm.
2: We hebben best veel aanmeldingen. Die komen bij mij binnen. En dan ga ik toetsen van hoeveel is het? Is het wel 1000 vierkante meter?
1: Ja, okay.
2: Want ik heb ook wel eens wat aanmeldingen gehad dat mensen een haagje in de tuin willen. Nou, daar is het niet geschikt voor. Maar het is geschikt voor mensen met veel grond.
1: Ja,
2: en dat kunnen boeren zijn. Die zitten er ook bij.
1: Maar ook privé-eigenaren waarschijnlijk.
2: Maar ook privé-eigenaren die best wel veel grond hebben. Ja. En die zeggen, het is nu kaal. Want er is vroeger heel veel landbouw heeft daar plaatsgevonden. Mm. En wij willen niet. Hagen rondom.
1: Bijvoorbeeld.
2: Van enkele honderden meters.
1: Hm.
2: Nou, en daar is dat eigenlijk geschikt voor. En dat komt bij mij binnen. Dan beoordeel ik het. Is het kansrijk?
1: Hm.
2: Ik heb ook wel eens een aanmelding die zegt van, ja, ik wil bos. Ik wil ik wil gewoon een stuk bos aanmaken. Hm. Nou, dat dan adviseer ik daarin. Want soms kan het wel. Soms kan het niet. En het kan soms niet, omdat er een bestemmingsplanwijziging plaats moet vinden in de gemeente.
1: Oh,
2: maar het kan ook vaak wel.
1: Hm,
2: en als je van landbouwgrond naar bos wil, moet het afgewaardeerd worden.
1: Oh.
2: Want landbouwgrond heeft een hogere vierkante meterprijs dan een bosprijs.
1: Oh, okay,
2: en nou is het zo, de provincie wil daar vaak wel in meewerken.
1: Hm?
2: En die zegt dan van, dan gaan we taxeren.
1: Ja.
2: En we weten wat het kost als het landbouwgrond is en wat het bos is.
1: Ja.
2: En dan het verschil in die twee, dat betalen ze uit.
1: Oh, mooi.
2: Maar dan heb je wel gelijk, dan is het bos. En dan mag het niet meer terug naar landbouwgrond.
1: Nee.
2: En dan krijg je ook nog een keer een subsidie, een bijdrage in het aanplanten van het bos. Dus het is best wel interessant.
1: Ja, zeker. Ja.
2: Tenminste, als je dat wil. Hè? Als je niet zegt van, ik moet produceren, ik wil daar een inkomsten hebben. Dan is het anders.
1: Nee. Maar passen die twee in elkaar? De bomen voor koeien? En dat past natuurlijk niet in elkaar.
2: Nee. Het zijn twee compleet verschillende projecten.
1: Precies. En hoe loopt het met die bomen voor koeien? Die duizend die je nog kwijt mocht?
2: Tien projecten dan. Tien. En we hebben nu 6 deelnemers inmiddels.
1: Oké.
2: Okay. Het loopt minder hard, omdat het niet zo'n droog, warm jaar is geweest. Hè?
1: Ja.
2: Want 2 jaar geleden liep het storm. Dan had ik in juli zat hij al vol, maar dan hadden we een heel warm jaar.
1: Ja.
2: En nu is het wat koeler en dan leeft het iets minder.
1: Oké, okay. Ja. Ja,
2: maar dat project Robuus Bos, dat loopt gewoon heel hard.
1: Ja,
2: en niet alleen de provincie die participeert daarin, maar ook Tries voor Al.
1: Hm.
2: De uren die wij besteden aan het plannen maken aan de uren die ik besteed om mensen te adviseren. Die bekostigt de provincie, die betaalt die.
1: Ja.
2: En de bijdrage voor de bomen, de korting op het plantmateriaal, dat komt bij Tries voor Ol vandaan.
1: Oh, okay.
2: Dus het is een project van de provincie Gelderland en voor Tries voor Ol.
1: Ja.
2: En wij zijn de uitvoerende partij als Stichting Landschap in Gelderland.
1: Ja. Ja, en even nog terugkomend op die bomen voor koeien. Als er straks 10 deelnemers zijn, wat dan?
2: Ja, mijn collega Femke Woldhuis, die neemt contact op met de mensen die zich aangemeld hebben. En zij maakt een plannetje.
1: Hmm.
2: En dat is altijd een plannetje met waar schaduw moet ontstaan. Hè? Ja. Daar let ze echt op.
1: Ja.
2: En dat krijgt de deelnemer krijgt dat per mail toegestuurd, een plannetje, zoals ze het samen bedacht hebben. Hè? Ja. Want alles gaat bij ons
1: in overleg. Ja.
2: En er staat ook een bijdrage bij van 200 stuks maal 50 cent is 100 euro.
1: Ja.
2: Plus 3 bomen, dus je betaalt zo'n 101 euro voor
1: je bedoelt de betrokkenen, boer tussen aanhalingstekens.
2: Tussen aanhalingstekens of de hobbyboer, die betaalt zo'n kleine 100 euro voor 200 stuks beplanting en 3 bomen.
1: Ja,
2: ja. Dat krijg je nergens. En ook nog een plannetje erbij, hoe je het uit moet voeren.
1: Ja, ja.
2: En er zit ook bij van een plantbeschrijving, hoe je moet planten, hoe diep. Hoe je de grond moet bewerken. Hoe je de nazorg moet doen dat het aanslaat.
1: Ja, ja,
2: dus het is een
1: heel aantrekkelijk. En zit er ook, even terugkomend op de Liemers en Arnhem en omstreken. Weet jij uit je hoofd of daar ook binnen die 6 aanmeldingen nog een paar zijn uit die regio?
2: Weet ik eigenlijk niet.
1: Nee, oké.
2: Okay. Nee, af en toe krijg ik even een update. Hè, van zoveel aanmeldingen. En dan kijk ik niet direct van wie is het.
1: Nee. Welke locatie?
2: Het gaat over heel Gelderland.
1: Ja, daarom. Dus het kan maar zo.
2: Ja, dus er zijn er nog wat mensen. Meld je aan.
1: Ja zeker. En, er is nog plaats voor 4.
2: Ja, daarom. En dus, het uitdeelmoment is, we proberen dat in november, eind november te doen, begin december.
1: Ja.
2: En dan kan het plantmateriaal opgehaald worden hier in Roosendaal.
1: Ja, precies. Ja. En dan moeten ze zich melden bij Stichting Landschapsbeheer Gelderland.
2: Klopt.
1: Ja, oké. Okay. Nou, toch een mooi einde zo. Dankjewel, Erwin.
2: Graag gedaan.
1: Oké. Okay.

0: Glenn Gamble op Connect en Rhinestone Cowboy.
1: Kijk op de samenleving Infotheek.
2: U kunt zaterdagmiddag 4 juli vanaf 2 uur 's middags weer het zogenaamde begeleide ommetje maken rond Kasteel Doorwerth. Dat is een wandeling met een kasteelgids die onderweg van alles vertelt over het kasteel, over haar bewoners, bijvoorbeeld baron van Brakel, en de heerlijkheid Doorwerth. De rondleiding van ongeveer 1,5 uur is ook toegankelijk voor bezoekers met een rolstoel, rollator of scootmobiel. Het is wel nodig om te reserveren en dat kan via www.glk.nl. En de startplek die is bij de Acacia op de voorhof van het kasteel.
0: Het Arnhemse festival Spijkerrock, dat afgelopen zaterdag plaats zou vinden, is wegens de tropische weersomstandigheden uitgesteld tot september. De exacte datum volgt nog. De organisatie vond het niet verantwoord om het festival door te laten gaan op een van de heetste dagen van het jaar. Bezoekers die een kaartje hebben gekocht in de voorverkoop kunnen met datzelfde kaartje naar het festival in september. Mensen die dan niet kunnen op de nieuwe datum, die krijgen hun geld terug. Vanwege de aanhoudende extreme temperaturen zijn verschillende evenementen en festivals afgelast of verplaatst. Zo ging de slag om Huissen en de triathlon in Gent ook niet door.
2: In Doesburg is aanstaande zondagmiddag 5 juli weer een culturele zondag. Het vernieuwde Lalique Museum opent dan na de restauratie en de uitbreiding weer voor het eerst haar deuren. Ter gelegenheid van die heropening is er een tentoonstelling en die heet Magnificent Jewels, Art Nouveau en Art Deco Jewelry. Het gaat dus over juwelen. Ook zijn er werken van Marc Chagall te zien. Bij mooi weer is de tuin open en de museumwinkel biedt Lalique parfums en allerlei geschenken. Ook zijn er verschillende activiteiten in de historische binnenstad van Doesburg zondag. Bij Museum Boekdrukkerij De Arend kunnen kinderen bijvoorbeeld onderzetters bedrukken met authentieke lode letters. En 's middags om 3 uur kunt u meedoen aan een gratis beeldenwandeling onder leiding van gids Ina Timmer. Het startpunt hiervan is het vredesmonument van Jan Wolkers op de markt. En de wandeling voert langs bijzondere beelden, gevelstenen en gedichten in de binnenstad.
0: Heel Arnhem Schoon gaat zaterdagochtend 4 juli met vrijwilligers aan de slag om sigarettenpeuken rond station Arnhem op te ruimen. Sigarettenpeuken vormen een groot milieuprobleem. Naar schatting belanden er jaarlijks ongeveer 10 miljoen peuken op straat. En dat leidt tot vervuiling van water, lucht en grond. Eén peuk kan al tot zo'n 1000 liter water vergiftigen en verspreidt microplastics en zware metalen. Nou, geen beste spullen dus. Nou, dat wordt opgeruimd op 4 juli. Vrijwilligers starten om 10 uur aan de Sonsbeekzijde van het station. En de route loopt langs uitgaansgelegenheden, restaurants en bioscopen in de buurt. Initiatiefnemer Mike Hozen vertelt dat na schoonmaken ook de bedoeling is rokers bewust te maken van de schade die hun peuken aanrichten. En ze te motiveren om deze voortaan in de afvalbak te gooien. Vrijwilligers die willen meehelpen, dat kan op 4 juli. Je kunt je aanmelden via info@heelarnhemschoon.nl.
2: En tot slot het zomerlezen. De jaarlijkse zomeractie van Kunstwerk in de bibliotheken van de Liemers gaat weer van start. U kunt dit jaar ook op een blind date met een boek. Dat is een boek kiezen zonder de titel, auteur of omslag te zien. Met deze actie nodigt Kunstwerk volwassenen uit om eens buiten hun gebruikelijke leesgewoontes te stappen. Nou, hoe werkt dat? In de bibliotheek staan verschillende boeken ingepakt als een verrassing. En op de verpakking staan alleen enkele steekwoorden en het genre vermeld. En meer krijgt u niet te zien. En daardoor ontstaat een heel andere manier van kiezen, wat weer kan zorgen voor een verrassende leeservaring. Als u nog geen lid bent van de bibliotheek, dan kunt u deze zomer profiteren van een speciale actie. Nieuwe leden die zich voor eind augustus aanmelden, betalen voor 9 maanden en ze krijgen 12 maanden toegang tot de bieb. U vindt de bibliotheken van Kunstwerk in Zevenaar, Duiven, Westervoort, Giesbeek, Lobith en Pannerden. En voor meer informatie kijkt u op liemerskunstwerk.nl/zomerlezen.

0: Dat was Joe Cocker met zijn Summer in the City. En daarmee is het bijna 9 uur geworden. Tijd om Kijk op de Samenleving van 29 juni te gaan afsluiten. Kijken we nog even terug op de gasten van vandaag en de items. De gast van de week was collega Martijn Koedam. Hij heeft verteld over zijn dagelijkse werk bij RTV Connect. Met name het verslag over Vitesse. Hij zit regelmatig in de stadions en dan kunt u hem horen. En op dit moment is hij bezig met een serie over het slavernijverleden in deze regio, met name in Arnhem. Dat worden 8 delen, uitermate interessant, met belangrijke mensen ook aan het woord over dat slavernijverleden. Dus ik zou dat zeer kunnen aanbevelen voor de komende 8 weken. Ook hadden we de pennenstreken van Trudy Korthuis. Een dagje naar de meren in Friesland. Lekker zeilen.
1: In het tweede uur hadden we de kijk op de nieuwe samenleving. Mariette Wiegerink sprak met Jolanda Kemna van de Liemerse ambassade. Die bundelt alle krachten in de Liemers samen vanuit ondernemers, overheid en onderwijs. En de inwoners, zeggen ze zelf. En Mariette sprak ook met Erwin Reinhards over koelere plekken voor koeien in de wei. Bomen voor koeien, let maar eens op als u langs een weiland rijdt op een hete dag. Martin Meerleveld deed ze vanavond de techniek. Irene Brinkman en Tristan Scholten de presentatie. Tot zover Kijk op de Samenleving van deze week. Maak er een mooie week van en tot de volgende.

0: Connect. In heel midden Gelderland. Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl. Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel midden Gelderland. Met Connect.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Frankrijk en Oman hebben afgesproken om samen mijnen te verwijderen in de straat van Hormuz. Dit kondigde de Franse president Macron aan na een bezoek van de Omaanse sultan Haitham bin Tariq. Iran zegt in een reactie op het bericht van Macron dat het ontmijnen van de straat van Hormuz alleen door Iran kan gebeuren. Zo zou het in de voorlopige overeenkomst met de VS zijn afgesproken. Een groep van 146 Venezolanen die 5 dagen geleden door de VS waren uitgezet naar hoofdstad Caracas, zijn waarschijnlijk omgekomen tijdens de zware aardbevingen. Na hun aankomst op de luchthaven is weinig meer van hen vernomen, schrijft de Spaanse krant El País. De groep van 120 mannen, 19 vrouwen en 7 kinderen is naar een hotel in kustregio La Guaira gebracht, waar de heftigste bevingen in meer dan een eeuw plaatsvonden. Het hotel werd daarbij verwoest. Bij de schietpartij in het Noord-Duitse Stade is een 6e slachtoffer overleden. Alle slachtoffers zijn medewerkers van een jeugdzorginstelling. Volgens Duitse media is de schutter een 45-jarige vader uit Hannover. Er zou een conflict zijn over voogdij. De vrouw en dochter van de schutter verbleven in het centrum. Vandaag stond een hoorzitting over de voogdij gepland. De man had geen strafblad en geen vergunning voor het wapen. De moeder wordt momenteel verhoord. Het OM heeft 12 jaar cel geëist tegen 3 directeuren van een overslagbedrijf in de haven van Vlissingen. Zij staan voor de rechter omdat ze hun bedrijf als dekmantel voor de invoer van cocaïne zouden hebben gebruikt. De politie heeft 6 gevallen achterhaald waarbij de verdachten cocaïne zouden hebben ingevoerd of dat zouden hebben geprobeerd. Het ging om ladingen van 100 tot meer dan 2000 kilo. De drugs zaten verstopt in ladingen met sojabonen, schroot, zand of kolen uit Brazilië. Het weer. Vannacht droog bij 12 tot 15 graden en nauwelijks wind. Morgen krijgen we zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Frankrijk en Oman hebben afgesproken om samen mijnen te verwijderen in de straat van Hormuz. Dit kondigde de Franse president Macron aan na een bezoek van de Omaanse sultan Haitham bin Tariq. Een groep van 146 Venezolanen die 5 dagen geleden door de VS waren uitgezet naar hoofdstad Caracas zijn waarschijnlijk omgekomen tijdens de zware aardbevingen. Na hun aankomst op de luchthaven is weinig meer van hen vernomen, schrijft de Spaanse krant El País. Bij de schietpartij in het Noord-Duitse Stade is een 6e slachtoffer overleden. Volgens Duitse media is de schutter een 45-jarige vader uit Hannover. Er zou een conflict zijn over voogdij. Het OM heeft 12 jaar cel geëist tegen 3 directeuren van een overslagbedrijf in de haven van Vlissingen. De politie heeft 6 gevallen achterhaald waarbij de verdachten cocaïne zouden hebben ingevoerd of dat zouden hebben geprobeerd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is nog lang helder en overal droog. De matige noordwestenwind neemt in de loop van de avond in kracht af. Vannacht blijft het droog bij een graad of 12 in het noorden tot 15 in het zuidoosten en het waait bijna niet. Vlak aan de kust en boven het IJsselmeer staat een matige oostelijke wind. Morgenochtend wisselen zon en wolken elkaar af, maar blijft het droog. 'S Middags verandert er weinig, maar kan er wel wat regen vallen in het uiterste noorden van het land. Het wordt zo'n 22 graden vlak aan de kust tot 29 graden in het zuidoosten en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige westenwind. Morgenavond blijft het overal droog. Na morgen houden we overwegend zonnig weer en kunnen er op woensdag en donderdag ook een paar buien vallen. De middagtemperaturen liggen rond de 24 graden en dat is normaal voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: luister dan grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: iedere zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Zuid-Nederland is tot zeker donderdagavond ontregeld. Op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht zijn kabels beschadigd naar oververhitting in een kabelgoot. Door de storing rijden de treinen tussen Rotterdam en Zwijndrecht niet. Dat betekent dat reizigers naar het zuiden voor het eerste deel van hun reis een ander vervoermiddel moeten nemen en reizigers naar het noorden dit voor het laatste deel moeten doen. Frankrijk en Oman hebben afgesproken om samen mijnen te verwijderen in de Straat van Hormuz. Dit kondigde de Franse president Macron aan na een bezoek van de Omaanse sultan Haitham bin Tariq. Iran zegt in een reactie op het bericht van Macron dat het ontmijnen van de Straat van Hormuz alleen door Iran kan gebeuren. Zo zou het in de voorlopige overeenkomst met de VS zijn afgesproken. Een groep van 146 Venezolanen die 5 dagen geleden door de VS waren uitgezet naar hoofdstad Caracas zijn waarschijnlijk omgekomen tijdens de zware aardbevingen. Na hun aankomst op de luchthaven is weinig meer van hen vernomen, schrijft de Spaanse krant El País. De groep van 120 mannen, 19 vrouwen en 7 kinderen is naar een hotel in kustregio La Guaira gebracht, waar de heftig

0: Met Connect ben je overal thuis.
1: Luister via rtvconnect.nl.
2: Ik neem water, jij drinkt wijn. We zullen nooit hetzelfde zijn. Jij leeft vandaag, ik denk aan morgen.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Zuid-Nederland is tot zeker donderdagavond ontregeld. Op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht zijn kabels beschadigd naar oververhitting in een kabelgoot. Frankrijk en Oman hebben afgesproken om samen mijnen te verwijderen in de Straat van Hormuz. Dit kondigde de Franse president Macron aan na een bezoek van de Omaanse sultan Haitham bin Tariq. Een groep van 146 Venezolanen die 5 dagen geleden door de VS waren uitgezet naar hoofdstad Caracas, zijn waarschijnlijk omgekomen tijdens de zware aardbevingen. Na hun aankomst op de luchthaven is weinig meer van hen vernomen, schrijft de Spaanse krant El País. En Frankrijk gaat reclame voor fast fashion mode van Chinese webwinkels zoals Shein, Temu en AliExpress verbieden. De Senaat heeft daartoe een wetsvoorstel aangenomen om de milieuschade van de kledingindustrie terug te dringen. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's half uurtje, bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting.

Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Zuid-Nederland is tot zeker donderdagavond ontregeld. Op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht zijn kabels beschadigd naar oververhitting in een kabelgoot. Door de storing rijden de treinen tussen Rotterdam en Zwijndrecht niet. Dat betekent dat reizigers naar het zuiden voor het eerste deel van hun reis een ander vervoermiddel moeten nemen en reizigers naar het noorden dit voor het laatste deel moeten doen. Frankrijk en Oman hebben afgesproken om samen mijnen te verwijderen in de Straat van Hormuz. Dit kondigde de Franse president Macron aan na een bezoek van de Omaanse sultan Haitham bin Tariq. Iran zegt in een reactie op het bericht van Macron dat het ontmijnen van de Straat van Hormuz alleen door Iran kan gebeuren. Zo zou het in de voorlopige overeenkomst met de VS zijn afgesproken. Een groep van 146 Venezolanen die 5 dagen geleden door de VS waren uitgezet naar hoofdstad Caracas zijn waarschijnlijk omgekomen tijdens de zware aardbevingen. Na hun aankomst op de luchthaven is weinig meer van hen vernomen, schrijft de Spaanse krant El País. De groep van 120 mannen, 19 vrouwen en 7 kinderen is naar een hotel in kustregio La Guaira gebracht, waar de heftigste bevingen in meer dan een eeuw plaatsvonden. Het hotel werd daarbij verwoest. En Frankrijk gaat reclame voor fast fashion mode van Chinese webwinkels zoals Shein, Temu en AliExpress verbieden. De Senaat heeft daartoe een wetsvoorstel aangenomen om de milieuschade van de kledingindustrie terug te dringen. Het reclameverbod gaat rond de jaarwisseling in. Ook influencers mogen deze platforms niet langer promoten. Doen ze dat toch, dan riskeren ze een boete. Frankrijk wil de webwinkels ook een milieuheffing per verkocht product laten betalen. Het weer. Vannacht droog bij 12 tot 15 graden en nauwelijks wind. Morgen krijgen we zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Reddingsacties zijn 5 dagen na de ramp nog steeds gaande. Vandaag werd een 21-jarige man levend onder het puin vandaan gehaald. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Zuid-Nederland is tot zeker donderdagavond ontregeld. Op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht zijn kabels beschadigd naar oververhitting in een kabelgoot. En Frankrijk gaat reclame voor fast fashion mode van Chinese webwinkels zoals Shein, Temu en AliExpress verbieden. De Senaat heeft daartoe een wetsvoorstel aangenomen om de milieuschade van de kledingindustrie terug te dringen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect, thuis in Midden-Gelderland.

0: naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondagmagazine. Met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur. Connect.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Het tempo waarin minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever door Israël worden gedood lag sinds 1967 niet zo hoog, zegt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen. Vorig jaar zijn 54 dodelijke aanvallen op kinderen en tieners in het door Israël bezette gebied gedocumenteerd. In geen enkel geval zijn voor zover bekend bij B'Tselem militairen vervolgd. Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor de organisatie van het Olympische schaatstoernooi op de lange baan in 2030 in Tialf. Vandaag werd bekend dat het toernooi over 4 jaar definitief in de schaatshal in Heerenveen plaatsvindt. Ook de provincie Friesland en de gemeente Heerenveen stellen geld beschikbaar. De provincie draagt naar verwachting 5 miljoen euro bij en de gemeente 2,5 miljoen euro. De rest van de Olympische Spelen worden in de Franse Alpen gehouden. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. Reddingsacties zijn 5 dagen na de ramp nog steeds gaande. Vandaag werd een 21-jarige man levend onder het puin vandaan gehaald. Meerdere landen sturen hulp. Vanuit het nabijgelegen Aruba is een eerste team reddingswerkers gearriveerd. De Verenigde Staten, die het land eerder nog binnenvielen, hebben $150 miljoen noodhulp toegezegd. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Trump deed vorig jaar een poging om bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Zij bleef zitten en vocht haar ontslag aan. Door een andere bestuurder te benoemen zou Trump meer invloed krijgen op het rentebeleid van de centrale bank. Dat kan een grote impact hebben op de Amerikaanse economie. Het weer. Een verkoelende nacht met temperaturen tussen 12 en 15 graden en nauwelijks wind. Overdag zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.
2: Zomer in Midden-Gelderland.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Het tempo waarin minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever door Israël worden gedood lag sinds 1967 niet zo hoog, zegt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen. Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor de organisatie van het Olympische schaatstoernooi op de lange baan in 2030 in Tialf. Vandaag werd bekend dat het toernooi over 4 jaar definitief in de schaatshal in Heerenveen plaatsvindt. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws. Het tempo waarin minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever door Israël worden gedood lag sinds 1967 niet zo hoog, zegt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen. Vorig jaar zijn 54 dodelijke aanvallen op kinderen en tieners in het door Israël bezette gebied gedocumenteerd. In geen enkel geval zijn voor zover bekend bij B'Tselem militairen vervolgd. Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor de organisatie van het Olympische schaatstoernooi op de lange baan in 2030 in Tialf. Vandaag werd bekend dat het toernooi over 4 jaar definitief in de schaatshal in Heerenveen plaatsvindt. Ook de provincie Friesland en de gemeente Heerenveen stellen geld beschikbaar. De provincie draagt naar verwachting 5 miljoen euro bij en de gemeente 2,5 miljoen euro. De rest van de Olympische Spelen worden in de Franse Alpen gehouden. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. Reddingsacties zijn 5 dagen na de ramp nog steeds gaande. Vandaag werd een 21-jarige man levend onder het puin vandaan gehaald. Meerdere landen sturen hulp. Vanuit het nabijgelegen Aruba is een eerste team reddingswerkers gearriveerd. De Verenigde Staten, die het land eerder nog binnenvielen, hebben 150 miljoen dollar noodhulp toegezegd. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Trump deed vorig jaar een poging om bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Zij bleef zitten en vocht haar ontslag aan. Door een andere bestuurder te benoemen zou Trump meer invloed krijgen op het rentebeleid van de centrale bank. Dat kan een grote impact hebben op de Amerikaanse economie. Het weer. Een verkoelende nacht met temperaturen tussen 12 en 15 graden en nauwelijks wind. Overdag zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.
2: Zomer in Midden-Gelderland.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Het tempo waarin minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever door Israël worden gedood lag sinds 1967 niet zo hoog, zegt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen. Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor de organisatie van het Olympische schaatstoernooi op de lange baan in 2030 in Tialf. Vandaag werd bekend dat het toernooi over 4 jaar definitief in de schaatshal in Heerenveen plaatsvindt. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Het tempo waarin minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever door Israël worden gedood lag sinds 1967 niet zo hoog, zegt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen. Vorig jaar zijn 54 dodelijke aanvallen op kinderen en tieners in het door Israël bezette gebied gedocumenteerd. In geen enkel geval zijn voor zover bekend bij B'Tselem militairen vervolgd. Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor de organisatie van het Olympische schaatstoernooi op de lange baan in 2030 in Tialf. Vandaag werd bekend dat het toernooi over 4 jaar definitief in de schaatshal in Heerenveen plaatsvindt. Ook de provincie Friesland en de gemeente Heerenveen stellen geld beschikbaar. De provincie draagt naar verwachting 5 miljoen euro bij en de gemeente 2,5 miljoen euro. De rest van de Olympische Spelen worden in de Franse Alpen gehouden. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. Reddingsacties zijn 5 dagen na de ramp nog steeds gaande. Vandaag werd een 21-jarige man levend onder het puin vandaan gehaald. Meerdere landen sturen hulp. Vanuit het nabijgelegen Aruba is een eerste team reddingswerkers gearriveerd. De Verenigde Staten, die het land eerder nog binnenvielen, hebben 150 miljoen dollar noodhulp toegezegd. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Trump deed vorig jaar een poging om bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Zij bleef zitten en vocht haar ontslag aan. Door een andere bestuurder te benoemen zou Trump meer invloed krijgen op het rentebeleid van de centrale bank. Dat kan een grote impact hebben op de Amerikaanse economie. Het weer. Een verkoelende nacht met temperaturen tussen 12 en 15 graden en nauwelijks wind. Overdag zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland.